0: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoopman!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat is een cape.
0: Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoopman!
5: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
6: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
5: Was dat alles meneer?
6: Geef mij ook nog één.
5: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
6: Ja, en currysaus.
5: En dat is voor hier op het eten? Of?
6: Nee, het is voor...
4: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
7: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
8: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 6 uur.
9: En goedemorgen. Het Hof van Assize in Brugge heeft Chris van Haverbeke over de hele lijn schuldig verklaard. Voor dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5. En voor de pogingmoord op zijn ex, de mama van de meisjes. Je hoort de voorzitter.
10: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijnen. We gaan nu de zitting schorsen tot 10 uur morgenochtend. En dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
9: Van Haverbeke toonde geen enkele emotie tijdens de uitspraak. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht na de studentenprotesten van gisteren. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. Christa Pike, de vrouw die ter dood veroordeeld werd in de VS, maar de executie overleefde, verkeert in kritieke toestand. Dat maakte haar advocaat bekend. Pike kreeg 2 spuiten met een dodelijke substantie, maar overleefde dat. De gouverneur van de staat Tennessee heeft besloten om alle geplande executies tijdelijk op te schorten. Naar het vrouwenvoetbal dan. Een zware nederlaag voor OH Leuven in de Champions League. Ze verloren met 5-0 van het Franse Paris Saint-Germain. OH Leuven blijft zo steken op 1 punt. Hier en daar wat mist vanochtend. Daarna krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 20 graden. Het weekend ziet er ook mooi uit. Vrij zonnig bij temperaturen rond 20 graden.
8: Music matters.

0: Oh, zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
0: Oei. Met een enkel.
1: Schat, ça va?
0: Nee.
1: Wat kun je er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Profel.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: Sleep Life.
6: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
7: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
8: Ixina.
7: Ixina. Ja aan je dromen.
9: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
10: Nu ook in je Maxizo winkel.
11: Hallo!
10: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Laatste kans om de verjaardag van Ixina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
8: Ixina.
7: Info in je winkel of op ixina.be.
12: Willy. Music Matters.

0: zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
1: De Willy 1000.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Willy.
2: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
4: klinken op het wijnfestival.
3: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
4: Oh, dan de thee. En de thee?
3: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: En de thee?
3: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Hoe mag die steak gebakken zijn?
6: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Rosé, zoals ze zeggen, hè?
5: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
6: Bleu.
7: Wienerberger. Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Hè. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
6: Natuurlijk dan, hè.
8: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
9: Wienerberger.
8: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
10: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
11: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
12: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
13: Iedereen gelukkig.
12: Enkel in de winkels van
14: Leonidas.
12: Voorwaarden op leonidas.com.
1: Willy. Music matters.

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
1: De Willy 1000.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Willy.
2: Proximus presenteert.
3: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Nee, dat is loesje.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt: kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
7: Zo zijt gij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
8: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
9: En goedemorgen. Het Hof van Assize in Brugge heeft Chris van Haverbeke gisteravond over de hele lijn schuldig verklaard. Voor dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5. En voor de pogingmoord op zijn ex, de mama van de meisjes. Je hoort de voorzitter.
10: Dus meneer Van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijnen. We gaan nu de zitting schorsen tot 10 uur morgenochtend. En dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
9: Van Haverbeke toonde geen enkele emotie tijdens de uitspraak. 4 op de 10 Belgen zijn digitaal kwetsbaar. Ze kunnen er niet goed mee overweg of gebruiken het helemaal niet. Het gaat dan vooral om ouderen. Dat blijkt uit cijfers van de Koning Boudewijn Stichting. Professor Koen Ponet van UGent.
11: De meeste mensen weten wel hoe dat ze op internet moeten, maar je weet op de duur niet meer of dat iets vals is of niet vals is op het internet. Je moet al een expert zijn, bij wijze van spreken, om dat te kunnen achterhalen. En dat zijn wel uitdagingen die permanent zullen blijven. Dus we pleiten ervoor om mensen te laten blijven scholen, maar ook het fysieke contact aanwezig te houden.
9: 95% van de Belgische gezinnen heeft een internetaansluiting. Dat is het hoogste cijfer ooit. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht na de studentenprotesten van gisteren. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. In Frankrijk zijn dan weer zeker 400 scholen gesloten door de aanhoudende protesten daar. Er mag ook niet betoogd worden in de buurt van scholen. Dat heeft de minister van Onderwijs beslist. Scholieren protesteren daar al zeker een week tegen het lerarentekort en verouderde gebouwen. In verschillende scholen werd ook brand gesticht. Zeker 2000 mensen werden opgepakt. Er vielen ook bijna 250 gewonden. Een zware nederlaag voor de dames van OH Leuven gisteravond in de Champions League. Ze verloren van Paris Saint-Germain met 5-0. Coach Ster Habib Sadeh.
12: We hebben een paar jonge meisjes in onze team met minder ervaring. Ja, ze maken wel fouten en in dit niveau mag dat niet. Hè. We gaan aan de slag. We moeten wel gewoon terug onze kwaliteiten laten zien. Hè.
9: De volgende wedstrijd is tegen Servette in Zwitserland. En op dag 1 van het WK korte baanzwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land 3 medailles gepakt. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. En ook Lucas Hanvaux pakte zilver op de 400 meter vrije slag. Hier en daar wat mist vanochtend. Daarna krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 20 graden. Het weekend ziet er ook mooi uit. Vrij zonnig bij temperaturen rond 20 graden.
13: Heerlijk. Het weekend ziet er mooi uit. Goedemorgen.
0: Thomas en Sien.
14: Benieuwd wat de analyse van Olivier de Schacht is over
15: Ik wou er niet over beginnen. Ja, niet over beginnen.
14: Ik ga er wel over beginnen.
16: Hij is gerust, laten we eerlijk zijn, heeft wel echt niet gekeken. Dus ja. Ik heb al een partytip, zo meteen.

0: to Heaven van Pixies. Een heel goede morgen, vrienden. Hartelijk welkom. Het is alweer vrijdag 2 oktober. Het ruikt al aardig naar het weekend. En het weekend staat natuurlijk voor feestgedruis en algehele ontspanning. Ik heb al wat leuke partytips.
1: Ja, de ware partytip voor vanavond is uiteraard Willy on Tour in Zottegem. Samen met The Scene. Ja. Vernieuwde Scene natuurlijk.
0: The Scene heb je het niet over jezelf, hè, zoals ze in Antwerpen jou zouden noemen. Maar echt The Scene zelf. Hè?
1: Ja, zonder het heelouw natuurlijk, maar met die nieuwe zanger. Ik ben daar wel heel benieuwd naar. Ja.
0: Dat gaat heel cool zijn.
1: Dat gaat
0: natuurlijk, het heelouw is onvervangbaar, maar die band is ook onwaarschijnlijk goed, dus dat gaat een vette show zijn. En jullie spelen op hetzelfde podium, is wel een beetje cool eigenlijk.
1: Maar wel niet tegelijk.
0: Tegelijkertijd?
1: Niet tegelijkertijd, om de beurt, hè.
0: Ah ja, anders zou het wel een soep zijn, denk ik. Ja. Maar goed dat je... dat was denk ik wel duidelijk. Okay. Ik heb nog een feestje in de aanbieding. Ja. Maar ik kan het misschien straks eens vertellen. Want is het goed?
1: Ja.
0: We gaan opbouwen. Dat
1: is goed.
0: Niet alles kruid in één keer verschijten. Hè?
1: Niet iedereen begreep waarom ik zo tekeer ging over Olivier de Schacht. Merk ik in de app.
0: Even duiden.
1: Ja, dus Olivier de Schacht heeft zich in een podcast nogal laatdunkend uitgelaten over het vrouwenvoetbal, meer bepaald OH Leuven.
0: Hij heeft gezegd, ik kan daar niet
1: met
0: naar
1: al
0: kijken.
1: Respect, maar daar kan ik niet naar kijken.
0: Ik vind het een beetje jammer dat je hem als een Gentenaar nadoet, terwijl het eigenlijk gewoon een boer uit Locristi is. Maar laat het duidelijk zijn. Nee, geen probleem, geen probleem. Locristi is verder een heerlijke gemeente, laat dat duidelijk zijn.
1: Hetzelfde accent.
0: Nee, je weet dat zelf ook. Je bent zelf van Kesselo. En dat is ook niet helemaal hetzelfde als Leuven, laten we eerlijk zijn. Jij vindt van wel, maar goed. Daar kunnen we over discussiëren. Nee, dus hij heeft zich laagdunkend uitgelaten. Ik kan er niet naar kijken. Zei het zo?
1: Ja, zei het zo, ja.
0: Ik kan er niet
1: letterlijk, die woorden.
0: Oké, dat is cru.
1: Super, Olly. Ja. Really, music matters.

0: Arctic Monkeys. Argumentative. And you've got the face on. 7:10. Er is ook een andere partytip los van Willy on Tour vanavond in Zottegem. Die heb jij, Thomas.
1: Ja, ik heb een heel fijne partytip. En ik moet aan denken over party gesproken. Vanmorgen was het ook al party in mijn badkamer. Ik schrok mijn rolberoerte. Ik rol uit mijn bed. Ik ben verrast omdat het licht brandt op de gang. Vervolgens slaapdronken strompel ik de badkamer binnen. Waar mijn dochter Marta staat van... Ma, zit jij wakker? Ik ook zo van... Ja, want ik...
0: Mijn dag begint, jouw dag eindigt.
1: 4 uur is het moment waarop... Mijn dag begint. En zij kwam terug van een feestje. Zo gaat dat met studenten. Maar over feestjes gesproken, vrijdag is natuurlijk partytime. En vanavond een mooie opportuniteit, want vanavond is er de pre-opening van het geheel vernieuwde Designmuseum van Gent. Dat 4 jaar gesloten is geweest voor grondige renovatie en nu is het af. En Gent zou dan Gent niet zijn, mocht dat niet grondig gevierd worden, met een gratis pre-party en street party hedenavond. Headliner van de avond, het Gentse DJ-duo Too Many DJs. Vanaf 8:00, gratis set van op het balkon van de nieuwe museumvleugel. Alsjeblieft, feestelijke avond vormt de aftrap van 10 dagen openingsfestiviteiten. En voilà, geeft ook al een preview van het museum, maar eerst en vooral feestje en een klein drankje daarbij voor in ons mondje van Ham Ham. Partytime. Zo. Vragen?
0: Zoveel Engelse woorden die je nu gebruikt.
1: Ja.
0: Pre-party, street party.
1: Maar ik wou wat chic preview. Doen, omdat het over het designmuseum gaat.
0: Wel heel tof museum.
1: Het is een heel cool museum.
0: Ja, we hebben een grote fan van.
1: Ja. Ja.
0: Leuk. Maar ja, ik kan niet, want ik moet naar Zottegem.
1: Ik snap het, anders was het wel fijn geweest om eens een klein dansje te placeren. Maar goed, we vinden wel een andere gelegenheid. Wie heeft er partyfeestplannetjes? Dan mag je het altijd laten weten of andere noeste plannen voor het weekend of voor deze vrijdag. Laat het weten via de Willy app. Dit is Fontaine's DC.

0: stuurt Epic Washboard. Ik dacht heel even dat hij het over mijn buikspieren had, maar hij bedoelt natuurlijk dat vrolijke geluidje rechts in de boksen. Goed washboardje, hè? Het smalende blik is niet nodig, zie.
1: Nee, wat is... Jij doet nu één uur PT ja. per week.
2: Ja, ja.
1: En je denkt dat dat dan automatisch komt met een washboard.
0: Het is voorlopig meer een mandoline, maar we werken eraan, Sien. Ja. We hebben een heerlijke evenementenkalender gekregen van alle Willys die de plannen hebben doorgestuurd. Straks een kort overzicht.
3: Ze zijn met 1000. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. Dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
4: De Willy 1000.
3: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
4: Willy. Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
5: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
6: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
7: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
8: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
7: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia pralines gratis.
8: Oh, met praline, die gouden.
7: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
6: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
9: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
10: Hema! Humo! Hema!
11: Daar is Humo's Rockrally weer. De beste artiesten van morgen trillen het pleister van de muren in Vlaanderen's mooiste concertzaal. Koop nu je tickets voor de halve finales op humo.be/rockrally.
10: Hema!
11: Fueled by Jameson.
12: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
13: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
14: Nu ook in je Maxizo winkel.
15: Hallo!
14: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
16: It's a Sunweb holiday.
17: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
18: Thomas en Sien.

0: We zullen enorm veel mooie tips van de Willys gekregen voor allerlei leuke bezigheden voor het weekend.
1: Het lijkt alsof iedereen de maand september overleefd heeft en nu zoiets heeft van hup, we schieten terug in gang.
0: We kunnen er gewoon spreken van een evenementenkalender. Ik weet niet of iedereen daar klaar voor is. Een kort overzicht. Ja, Maarten nodigt alle Willys uit dit weekend op het mosselfestijn van de brandweer van Puurs, waar vers zeefruit ons zal geserveerd worden door mannen in uniform.
1: Je kan ook met Christophe naar de hipste vijf van Oudenaarde en co. De Video Kills Radio Star 5 in Harmoniezaal.
0: Fantastisch. Ja? Vanavond is er ook de feestelijke opening van het weekend van 60 jaar jeugdhuis De Vlinder. Dat laat Roeland weten. Dat is een heel bijzondere plek waar onder andere Skep, Noordkaap, de Romans allemaal gepasseerd zijn en ze bestaan 60 jaar, als dat niet ongelooflijk schoon is.
1: Thomas gaat een quiz doen van de personeelsvereniging.
0: Ah, dat is goed. Ik weet niet of we daar uitgenodigd zijn, maar laat het anders weten, Thomas. En eventueel een kleine extra tip voor morgen ook nog. Iris die gaat morgen helemaal van Zuid-Limburg naar Gent om een Dungeons and Dragons avondje.
1: Maar dat kan echt uren duren. Hè. Ik heb dat ook gespeeld vroeger.
0: Is echt?
1: Ons spel heette Oog des Meesters, maar dat is een beetje hetzelfde genre als zo'n fantasy-spel. Hè.
0: En ging je dan met zo'n helm en een goede dag onderweg naar je spel?
1: Nee, het is in je hoofd. Hè.
0: Ah, het is in je hoofd dat het zich afspeelt.
1: Het is een
0: fantasy.
1: Ja.
0: Dus je kan het gewoon thuis in de kamer,
1: je moet samenkomen met de mensen en dan moet je altijd zeggen wat je volgende stap is. Je hebt wel zo'n pionnetje.
0: Ja.
1: Dus dat dan wel. Maar dat is echt moeilijk om uit te leggen.
0: Ingewikkelde versie van de Verraders, begrijp ik. Zoiets?
1: Veel leuker. Verraders zeggen dat sukt.
0: Ja, dat je nog een paar leuke gasten kunnen uitnodigen om het echt pittig te maken natuurlijk. Hè. Maar goed, die liggen er ondertussen
1: allemaal. Verraders is weerwolven, dat is iets totaal anders.
0: Ah, dat is

0: Doorbel van White Stripes. Het is al vijf over half acht. Godverdomme. Maar wel een mooie gelegenheid om je schrap te zetten als je vandaag op de valreep deze week nog de laatste thermos van Willy wil winnen.
1: Het was een magere week wat de thermos betreft.
0: Ik weet het.
1: Het ging niet goed. Nee. Maar misschien ook wel echt aan ons.
0: Ja, ik pak het op mij. Ja. Waarom eigenlijk?
1: Ik wil het ook op mij pakken.
0: Het was niet zo makkelijk.
1: Het was moeilijk.
0: Het was echt moeilijk eigenlijk. Ja. Zwaar,
1: maar vandaag gaat het lukken.
0: Ja, ik voel het ook.
1: Als je wil meespelen, stuur je thermos in de app. Je krijgt straks een band of artiest te horen die nog niet goed wakker is. Aan jou om te zeggen wie het is. Stuur thermos

0: veranda's van Verbouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
2: Van plastic, metaal of drankkarton.
1: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
3: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
3: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
4: 20% korting op alles.
3: En zelfs 25% voor B-plus leden.
4: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
6: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
7: Alles is op.
6: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
7: Oké,
6: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: Thomas en Sien.

0: weggeven. Als tenminste een van onze kandidaten de band of artiest zo meteen herkent. Misschien wel Werner. Dag Werner, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Werner, je hebt de laatste dagen extreem veel tijd om te luisteren naar Willy, heb ik de indruk, want jij kan niet echt uit de voeten, letterlijk.
1: Klopt, letterlijk en figuurlijk.
2: Ik ben al blij dat je niet gezegd hebt, wat is er aan het handje? Maar het is aan het voetje dus, hè? Je ligt in de zetel.
1: Ja, aan het voetje. Ik lig in de zetel met mijn voet omhoog, enkel gebroken en ligamenten volledig afgescheurd.
0: Oh, Werner, dat is even dat is een maandenlang afzien, vrees ik.
2: Je speelt vandaag tegen Ellen. Ellen, heb jij iets om het extra droevig te maken? Iets, jij was verrast toen we jou belden eigenlijk. Iemand heeft er jou bijgelapt, begrijp ik. Of zo?
3: Ja, inderdaad. Dus het is wel spannend.
2: Dus oké. Okay. Iemand heeft jou ertoe gedwongen om een thermos te winnen. Ik wens jullie allebei heel veel geluk. Het is de kunst om te raden welke band of artiest nog niet echt wakker te noemen is, zodra je denkt te weten. Roep vooral je naam. En dan, als het juist is, win je de thermos. Is verkeerd, dan gaat de thermos naar de tegenpartij. Blijft iedereen onverrichter zaken liggen in het geval van Werner, staan in het geval van Ellen. Dan wint niemand iets. Laat dat toch wel echt een droevig scenario zijn. Werner en Ellen, zijn jullie klaar voor de opgave?
3: Ja.
2: Opgelet. Dit is er vandaag.

0: Werner, dat klonk vastberaden.
1: Ja.
2: Ja, dat klopt. De police.
1: De police. Laten we eens checken of dat klopt. You act as if you just don't care. Werner, het valt niet te ontkennen. You look as if you're going somewhere. Je hebt een thermos gewonnen, man. Yes.
3: Yo.
1: Ben blij dat we het even mogen weggeven. Het was even geleden. Maar kijk... Proficiat.
0: Ellen, voor jou is het een pet, maar we vieren vooral ook vandaag. De verjaardag van Sting van de police wordt 75. Ellen, Werner, dankjewel om mee te spelen. En fijn weekend.
2: Bye-bye.
1: Dankjewel. Fijn weekend.

0: een beetje voor de 75ste verjaardag van Sting. The Police and So Lonely. Zou die dan, Sting, zou die vandaag zo'n etentje voor zijn kinderen organiseren?
1: Of? Ik weet niet. Het is een enorme vrek. Hè.
0: Hij wil niks van, geven aan zijn kinderen.
1: Niet veel mogen kosten. Ja. Ik zou in ruil ook niet al te veel voor zijn verjaardag geven. Als dat zo'n gierige pin is, zeg, alstublieft. En dan verbaasd zijn dat hij zo lonely is. Ja, ja. Wat wilde. Allee, Florence Rebel.

0: Ah, wel weten. Ik ga er nu eens iets confessen, hè. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak. Zo intens en zo lekker. Je gelooft dat niet, hè. Oud, jong, dat word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
1: Beemsterkaas. Lekker. Echt lekker.
2: Wij zijn Hi-Hi. En we hebben keigoed nieuws. In oktober spelen we overal in Vlaanderen.
3: 15 oktober in de Cactus.
2: 16 oktober de Casino.
3: 17 oktober in Club AFF.
2: 29 oktober in het Depot.
3: En 30 oktober in het Wilde Westen.
2: Wees er snel bij. Info en tickets vind je op hi-hi.be.
3: Bye bye.
1: Lekker! Echt lekker!
4: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Hoe komt dat?
5: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
7: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
8: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
9: Willy.
10: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 8 uur.
11: Goedemorgen. In Brugge reageert de familie van de slachtoffers opgelucht nu Chris van Haverbeke schuldig is verklaard aan de moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en de moordpoging op hun mama. Het is een vorm van gerechtigheid, zegt Christian van den Bussen, de advocaat van de mama.
12: Het is in eerste plaats een juridische erkenning dat Maud en Ona slachtoffers zijn van moord. Maar vooral de moordpoging op mijn cliënten, zij is juridisch nu ook eindelijk erkend als slachtoffer. En ik ervoer voor het eerst, denk ik, in 4 jaar toch een gevoel van opluchting bij mijn cliënten. Ja.
11: Vandaag volgt de strafmaat. 4 op de 10 Belgen zijn digitaal kwetsbaar. Ze kunnen er niet goed mee overweg of gebruiken het helemaal niet. Het gaat dan vooral om ouderen. Dat blijkt uit cijfers van de Koning Boudewijn Stichting. Professor Koen Ponet van UGent.
13: De meeste mensen weten wel hoe dat ze op internet moeten, maar je weet op de duur niet meer of dat iets vals is of niet vals is op het internet. Je moet al een expert zijn, bij wijze van spreken, om dat te kunnen achterhalen. Dus we pleiten ervoor om mensen te laten bijscholen, maar ze ook het fysieke contact te houden.
11: 95% van de Belgische gezinnen heeft een internetaansluiting. Dat is het hoogste cijfer ooit. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht na de studentenprotesten van gisteren. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. In Frankrijk zijn dan weer zeker 400 scholen gesloten door de aanhoudende protesten daar. Er mag ook niet betoogd worden in de buurt van scholen. Dat heeft de minister van Onderwijs beslist. Scholieren protesteren daar al zeker een week tegen het lerarentekort en verouderde gebouwen. In verschillende scholen werd ook brand gesticht. Zeker 2000 mensen werden opgepakt. Er vielen ook bijna 250 gewonden. De VS wil dat Europa een derde van zijn dieselreserves vrijgeeft, om zo de prijs aan de pomp te doen dalen. Dat zegt de Amerikaanse minister van Energie. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er minder olie en brandstof voorhanden, waardoor de prijs stijgt. De Amerikaanse president Donald Trump had er eerder mee gedreigd om geen diesel meer uit te voeren vanuit de VS. Een zware nederlaag voor de dames van OH Leuven gisteravond in de Champions League. Ze verloren van Paris Saint-Germain met 5-0. OHL mist nog ervaring, zegt doelvrouw Louise Seynaven.
14: We hebben een redelijk nieuw team, redelijk veel nieuwe spelers. En
6: Sommigen hebben die ervaring nog niet van vorig jaar van de Champions League. Maar wat, we moeten daarin groeien.
11: De volgende wedstrijd is tegen Servet in Zwitserland. We krijgen een zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen vrij zonnig. Zondag begint de dag met mist, maar later komt de zon erdoor. De maxima blijven in het weekend rond 20 graden.
8: Music matters. Jongens toch, alleen. Goedemorgen.
10: Thomas en Sien.
8: Dat is bij Trump toch gelijk in de kleuterklas. Dus wij moeten een derde van onze dieselreserve. Dat is gelijk eerst alle koeken van de kindjes opeten in de klas. En dan zeggen van nu moeten we al uw koeken nog eens aan mij geven. Ook. Dat slaat nergens op eigenlijk. Toch raar.
14: Mooi bijpassend lied. Monkey see, monkey.
8: Ja,
14: Stone.
8: Ja. Goed.

0: dat is lekker beginnen, zeg. Stone, Monkey See, Monkey Do.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Sien. Hartelijk welkom. Het is 2 oktober. Het ruikt al een beetje naar het weekend. Maar laten we niet op de zaken vooruit lopen. Want eerst is het bij ons hier toch wel een heel belangrijke dag. Hier op de werkvloer vandaag een groot onderhoud van al de bureaustoelen van Willy en de hele radiovloer.
1: Je dus, gaat er goed op, hè? Amai.
0: Ja, nee, maar
1: ik hoop...
0: Ja, sorry, ja, ik weet het. Het staat online. Dat was nu niet de bedoeling. Maar ik hoop vooral, Sien, nogmaals, ik hamer erop. Ik heb nog niet gecheckt, zijn ze al begonnen of niet. Maar dat dus die reiniging van de bureaustoelen toch wel wat verder gaat dan gewoon de wieltjes wat bijsmeren. Dus ik hoop dat die zitting is een diepe reiniging mag te beurt vallen. Dat is het enige.
1: Dat gaan ze niet doen, hè.
0: Maar wat gaan ze dan wel doen eigenlijk? Wat kun je doen aan een bureaustoel? Behalve valt hij niet omver en rolt hij nog. Allee, maar zie, het is zoals ik heb het toch voor iedereen zit daarop. Iedereen zit dat op. En ik wil niemand viseren, maar pak nu bijvoorbeeld Wim Oosterlink. Dat is echt een heel magere haring, dat weten we, en dat is oké. Maar die heeft een soort van metabolisme waarvan een kernreactor stil en nederig zou worden. Dus ik kan u wel zeggen, dat is iets wat dat impact heeft op zo'n kussentje waar je dan op zit en ik weet niet wat dat... Volgde mij.
1: Ja,
0: ja, en bovendien ik wil het nog even ter extra aanmoediging. Als je weet welk nieuws je mij vanmorgen hebt verteld, vind ik helemaal dat ik een punt heb.
1: Een kwart van de mannen, dat vond ik ook wel onthutsend, doet niet dagelijks een verse onderbroek aan.
0: Oké. Okay.
1: Okay. Ja, dat is 25%, hè?
0: Dat is 25%. Ja. En ik ben ook aan het denken, wie zijn dat op onze werkvloer?
1: En dus als je weet, dat bij de vrouwen gaat het om 94% van de vrouwen doet wel dagelijks.
0: Ah, dacht niet zo.
1: Dus slechts 6% van de vrouwen doet dat niet. Ja. En dan 25% van de mannen.
0: Maar als je dan onze volledige...
1: 1 op 4.
0: Ja, ik weet. Als je onze werkvloer overschouwt, volgens wie is degene die dat niet per se elke dag bij ons doet?
1: Ik ga echt geen namen noemen. Dat kan ik niet maken.
0: Ik weet dat er mannen zijn, maar ik denk eigenlijk dat dat rozen zijn. Nee, begrijp me niet verkeerd. Niet uit gebrek aan hygiëne of zo, hè. Daar gaat het niet om, hè. Maar gewoon pure vergetelheid. Oh ja, broek vergeten.
1: Sorry, maar dan denk ik dat jij die 1 man op 4 bent.
0: We gaan afronden.
1: Als je het over vergeten
0: Ik ga afronden. Ik ga even iets gaan

0: Station of Life van R.E.M. Joris laat weten dat er wel veel bedrijven zijn waar de bureaustoelen met een speciale stoommachine gereinigd
1: uiteraard,
0: worden.
1: Er zijn ook hygiënische bedrijven.
0: Okay. Dus ja.
1: Ik ben hoopvol, maar ik heb voorlopig nog niemand zien toekomen.
2: De Weerwilly.
1: Maar dit geheel terzijde. Goedemorgen, dag Frank.
3: Goedemorgen.
1: Het is bureaustoelendag hier bij ons, daarom dat ik het even... Alle bureaustoelen worden nagekeken en ik hoop dat er ook een diepe reiniging...
3: Ik had ook een mailtje gehad.
1: Van de zitting ook gebeurt, want ik weet niet of dat inbegrepen is of niet. Waarom dat is, Frank, dat is omdat... ik weet niet of het niet te vroeg is voor jou voor het echte harde nieuws van de dag. Want Sien kwam er heel vroeg bij mij mee af. Blijkbaar is het zo dat een kwart van de mannen niet... echt elke dag een verse onderbroek.
0: Niet echt elke, gewoon niet elke dag.
1: Sorry,
3: een kwart.
0: Ja, 25%, Frank.
1: Ja, dat is veel, hè?
3: Oh, daar zit ik niet bij.
1: Nee?
3: Gelukkig. Nee, okay. Daar heb ik er iets van. Nee, dat moet... Nee, dat lijkt mij ook heel vies, ja.
1: Ja, oké, okay, nee, maar dus ik heb het meteen gezegd, Frank is de eerste om een frisse wind te laten waaien. Die gaat dat zeker elke dag doen door een verse onderbroek. Goedemorgen, Frank. Wat mogen we van het weer verwachten?
0: Een verse wind, ja.
1: Een warme groet?
3: Ja. Dat zal nog meevallen, de wind. Warme groet, ja, dat wel, denk ik. Dat gaat wel lukken. Zeker deze namiddag. Hè. Dus op dit moment is het toch wel een beetje aan de frisse kant. Op sommige plaatsen enkele cijfers, een graad of 8, 9. Elders 10, 11 graden, zowat. Dus de zon heeft natuurlijk werk. Hè. Dat gaat uiteindelijk ongeveer meer dan verdubbeld worden, zelfs op sommige plaatsen. We gaan toch richting 20 graden. En voor de rest is het zonnig, met af en toe wat hogere wolkensluiers. Misschien een enkel onschuldig stapelwolkje dat na de middag nog kan ontstaan. Maar eigenlijk is dit echt een prachtige nazomerse dag. Dat we
1: heerlijk, vandaag. Heerlijk. Goed nieuws.
0: Ja. En trekken we dat door dit weekend?
3: Ja, toch wel, want het zal dit weekend ook heel rustig zijn. Zaterdag lijkt het ook al vrij snel zonnig te worden, dus het ochtendgrijs, dat valt nog allemaal best mee. Met altijd wat hogere wolkensluizen, na een frisse start wordt het ook dan 20 graden. Zondag, dat is nog een beetje een vraagteken. Het zou wel eens kunnen dat we dan mistig en grijs starten, in grote delen van Vlaanderen althans. Dus in de Ardennen, daar lijkt het al vrij snel zonnig te worden. Ja, en dan moet er natuurlijk aan geknabbeld worden aan dat ochtendgrijs, en moet dat ook oplossen.
1: Opgebrand worden door de zon.
3: Opgebrand worden, inderdaad. En de zon, ja, oktober, die staat al wat lager, heeft al wat minder kracht. Het begint ook later natuurlijk. Ja. Dus dat betekent dan ook dat dat wat moeizaam gaat gebeuren. Maar na de middag zou dat toch moeten oplossen. Dus dan krijgen we uiteindelijk overal nog de zon te zien. En als dat gebeurt, dan kunnen we ook nog richting 20 graden gaan. Dus niet vergeten, ik zeg altijd, als je pistoletjes gaat halen, zijn veel mensen die dat doen zondagochtend. Ja, dat kan nog in mistige toestanden zijn, maar als je dan zondagnamiddag een wandeling plant, dan kan dat waarschijnlijk toch veel plaatsen in de zon gebeuren.
1: Ja, nu op zondag, Frank, ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar kan er ook nog wel wat mist in de schedel zijn, laat dat duidelijk zijn. Geen enkel probleem, dat hoort er allemaal bij. En wat je ook kan doen, is gewoon vrolijk bellen blazen tot de middag in je stinkende nest en er dan uitrollen als de zon er staat. Okay. Dat lijkt mij nog het beste scenario. Voilà. Ik geef het zo door aan de thuisbasis. Dankjewel, Frank, en heel graag tot maandag. Had je nog een vraag zien, want ik zie jou echt in elkaar zinken.
0: Nee. Vraag mij gewoon af wanneer jouw ochtendgrijs precies verdwijnt op een doordeweekse dag, zoals vandaag.
1: Oké. Okay. Ik ga afronden, Frank. Tot volgende week. Dag.
2: De Weerwilly.

0: Dus jij vindt dat ik een dompige schedel heb eigenlijk, dat is het dan? Of,
1: Ik vraag me af of dat alleen in het weekend is, dat ochtend. Ja. Maar, kijk.
0: Nee, is geen probleem. Allee, party!

0: Nuncy is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Nuncy live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
2: Yo, ik ben Adil Alerbi, en je kent me misschien van de Larger Than Life platenfilms.
3: Panzers for Life!
2: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Raa de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
4: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
5: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
4: Was dat alles, meneer?
5: Geef mij ook nog één.
4: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
5: Ja, en currysaus.
4: En dat is voor hier op te eten, of?
5: Nee, het is voor...
0: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
6: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
7: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Hoe komt dat?
7: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
9: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag. Dovi
7: keuken. Wij maken uw keuken in België.
10: De mist je datjes van Connections.
11: Oh, New York, zalig, hè? Die boutiques in Williamsburg.
12: Ah, miljard gemist.
11: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
13: Nu ook in je Maxizo-winkel.
14: Hallo!
13: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
15: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
16: Xina.
15: Info in je winkel of op xina.be.
17: Thomas en Sien.

0: oktober 1869, dus wel echt al lang geleden, werd Mahatma Gandhi geboren. Oh. Misschien wel de bekendste spirituele leider ter wereld ooit, ja, denk ik. Er zijn niet zoveel andere, nee, zo'n grote spirituele leiders.
1: Veel muzikanten beïnvloed, ja, en zo ook, hè?
0: Ja,
1: ja, absoluut. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Dus daarom is de vraag van vandaag heel simpel. Wie zou de beste spirituele leider zijn als je moet kiezen tussen Patti Smith en Dave Grohl?
1: Oh, ja. Ik vind dat ze allebei wel een guru-achtige uitstraling, ja, hebben. Ze hebben ook allebei een guru-achtige baard.
0: Daarom
1: wat ook al meehelpt. Ja. Dus dat is mooi. Voor de rest, ja, ik kan me achter beide scharen. Ja. Ik denk dat... Ja.
0: Dan mochten Willys kiezen.
1: Ja, het kan er niet zijn. Het is aan jullie.
0: Open je app en dan zie je onmiddellijk ons pollekepap van vandaag staan. Wie zou de beste spirituele leider zijn? Patti Smith of Dave Grohl? Pollekepap.

0: makes a whispering man sound as if he cried.
1: Amai, spannend zeg. Het was de hele tijd een haasje over. Nek aan nek race. Tussen ja, Patti Smith of Dave Grohl. Dave Grohl, wie de beste spirituele leider zou kunnen zijn omwille van de verjaardag van Mahatma Gandhi.
2: De geboortedatum van Gandhi. Ja, mensen laten weten, het was ook al een politieke leider inderdaad. Hij deed verschillende dingen. Ja, spiritueel toch ook.
1: Zeker. Het klopt allemaal. Ja.
2: Het is Patti Smith geworden met 53% van de stemmen. En daardoor kunnen we nu luisteren naar Because the Night.

0: muzikale heldin met guru quality. Dat is wel duidelijk gebleken uit de tolkenpap van vandaag. Patti Smith en Because the Night. Daarvoor nog Solwax. Die vanavond, ja, als Too Many DJs, dan vanaf 8 uur in Gent een gratis set zullen spelen van op het balkon van op de nieuwe museumvleugel van het net afgewerkte, helemaal vernieuwde Designmuseum van Gent, waar 4 jaar aan gewerkt is, zeg alstublieft. Gratis feestje vanaf 8 uur in de edele steden Gent. Straks onze goed nieuws, Willy.
1: Ze zijn met 1000. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
2: De Willy 1000.
1: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
2: Willy.
3: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
4: Harta, harta, voeten.
5: Voelt u Qatar zalig zachte vacht?
6: Ai, poesje.
5: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
6: Ah, poesje.
5: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
6: Een stoute kat.
5: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint ge spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit ge open als gigadierenvriend.
4: Horta, Horta.
5: Compleet zot van tuin en dier.
7: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
9: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
8: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
10: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
9: Ik bel rap de makelaar.
8: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
11: Proximus presenteert.
12: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
13: Ja.
12: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
13: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
12: Nee, dat is louche.
11: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
14: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
15: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
16: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
17: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Wij zijn Haai en we hebben keigoed nieuws. In oktober spelen we overal in Vlaanderen.
21: 15 oktober in de Cactus.
20: 16 oktober de Casino.
21: 17 oktober in Club AFF.
20: 29 oktober in het Depot.
21: En 30 oktober in het Wilde Westen.
20: Wees er snel bij. Info en tickets vind je op haaihaai.be.
21: Bye bye.
22: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
23: Hoe komt dat?
22: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
24: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
22: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
25: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
26: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back.
0: Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
1: Bel & Bo.
2: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
3: Iedereen gelukkig.
2: Enkel in de winkels van
1: Leonidas.
2: Voorwaarden op leonidas.com.
6: Thomas en Sien.

0: Ever fallen in love with someone you shouldn't have? Van de Buzzcocks, een nummer dat het elke keer weer doet bij mij. Toch, ik raak daar nooit beu. Ik word er altijd vrolijk van. Maar ik ben natuurlijk een zwakzinnige. Het zal misschien daarmee te maken hebben ook. Maar dit terzijde. Hoog tijd voor...
1: De Goed Nieuws Willy.
0: Ik hoor al gegniffel en lichte monkellachjes.
2: Sorry. Ik voel dat het vrijdagochtend is, Thomas.
0: Zeker wel. Goedemorgen, Freek.
3: Dag, Freek.
2: Nee, dag zien. Zeg, weten jullie wat muziekterreur is?
0: Ik ken wel een aantal zenders die daar medeplichtig aan zijn, maar ik ga ze niet bij naam noemen.
2: Maar sommige mensen gaan zeggen, ja, ik weet dat, voor wie het niet weet. Herinner je de gevangenis van Guantanamo Bay? Ja. Was een Amerikaanse gevangenis voor terreurverdachten, hè? Want daar zaten heel veel mensen die nooit veroordeeld waren of zijn. En die werden daar uiteindelijk, zo bleek dan ook, gefolterd. Dat was verschrikkelijk. En een van de manieren, dat is later aangetoond door onderzoeksjournalisten, onder meer van The Guardian, een van de manieren waarop die mensen daar gefolterd werden, dat was met... die werden in kleine donkere cellen gestopt. Ja. Potten duister eigenlijk. En dan werd de muziek daar op volume 10 gezet. Dan was het vaak hetzelfde nummer, dagen, soms weken lang aan een stuk.
0: Amai, dan zou ik toch echt voor waterboarding gaan, als ik mag kiezen.
2: Exact. Het gebeurt daar dus ook. Hè.
0: Ja.
2: Dus soms... ze hebben dat een beetje gereconstrueerd, wat daar dan gespeeld werd. Ja. Daar was onder andere Enter Sandman van Metallica bij.
0: Toen ben je daar tegen de Willy zo scheen, dat shot, dat niet normaal. Een heel stuk door. Soms zwakzinnig van te worden.
2: Drowning Pool kwam daar ook nogal wel eens aan bod.
0: Leuk aansluitend ook bij waterboarding dan weer. Ja.
2: Ideaal. En Killing in the Name van Rage Against the Machine. Ja, maar stel je dat voor, volume 10 en dat dan een week aan een stuk. Daar was verder te horen The Bee Gees, Staying Alive, Britney Spears, Hit Me Baby One More Time. Echt, ik vind dit allemaal niet uit. Thomas, echt. Christina Aguilera was daar ook te horen. En een notoire ook, en heel vaak gebruikt, was de begintune van Sesamstraat. Maar dan echt op repeat volume 10. Enfin, de mensen werden daar zot van.
0: Amai.
2: En waarom vertel ik dat nu allemaal? Ja. Omdat ik dus een bericht in de krant heb gevonden. Er is een plaatselijke politiezone in North Carolina. De VS in Greensboro. En die hadden online op hun Facebook gepost. Ik citeer, ik vertaal ook naar Nederlands. Ja. Wie wij vanavond arresteren, en er was blijkbaar wat overlast met jonge gasten. Wie wij vanavond arresteren, zal opgepakt in de cel verplicht worden te luisteren naar de nieuwe plaat van Taylor Swift. En dat op repeat.
0: Dat is zo grof. Maar ik weet niet hoe goed dat die plaat is en ik weet ook niet hoe wat het goede nieuws eigenlijk ook is.
2: Het goede nieuws, Thomas, ze hebben zich gehaast, want daar kwam natuurlijk heel veel kritiek op. Enerzijds van mensen zeggen, zeg, dat is terreur. Anderzijds van de Swifties, die zeiden ben je met Taylor aan het lachen? Het bleek inderdaad wel een grap van de politie. Je weet van die politiecommunicatoren, die schieten er af en toe wel eens naast.
0: Laat de humor maar aan hen over.
2: Dat is één. Ja. En twee, ik heb toch maar even gecheckt bij de politiezone Gavers, bij ons op hun Facebook. De gemeente Deerlijk ligt daarin en we weten allemaal wie daar woont. Daar woont Niels de Stadsbader, die heeft ook een nieuwe plaats. Maar op de Facebook van de politiezone Gavers is niets te zien. Dat wou ik nog even geven.
0: Amai. Opluchting. Nee, dank
2: je. Wie van het weekend tegen een of andere lamp loopt in Deerlijk.
0: Nee.
2: Het kan meevallen allemaal.
0: We kunnen het gewoon rustig uithangen in Deerlijk. Oef, dankjewel. Freek, heel graag tot maandag. Een
2: heel
0: prettig
2: weekend
0: ook.
2: Maandag.
0: Dankjewel.
1: Goed nieuws, Willy.
3: Dit zou ik wel op repeat willen luisteren, hoor. De nieuwe Jay Bernhardt.
0: Ja, dat is een goedje.
3: Geen probleem.
0: Love is on my mind.

0: Anja van de Gorky. 8:55 intussen.
1: We gaan nog op zoek naar een wakkerste Willy na 9:00. En je krijgt natuurlijk de gouden mix te horen van de 10 gouden nummers uit de Willy 1000 vandaag. Dat is allemaal voor straks.

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
1: De Willy 1000.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Willy.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
6: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
5: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
7: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
10: klinken op het wijnfestival.
9: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
10: Oh, dan de die. En de die?
9: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: En de die.
9: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
11: Goedemorgen. Steeds minder Belgen kunnen onverwachte kosten opvangen. Minder dan 1 op de 5 slaagt daar zomaar in. Dat blijkt uit cijfers van incassobureau Intrum. Guy Kolpaert.
12: Dus dan kan je zeggen, oké, dat valt nog mee. Maar we zien ook dat de groep die meerdere rekeningen te laat betaalt, dus 2 keer een factuur te laat betalen of meer, dat die wel stijgt. Het was 8% in 25 en dat is er 19, of dus bijna 20. Dat betekent eigenlijk 1 op 5 mensen die structureel meer dan 1 rekening te laat betalen. Dat is best veel.
11: Iets meer dan een kwart van de Belgen moest de afgelopen maanden ook geld lenen om de rekeningen te kunnen betalen. In Brugge reageert de familie van de slachtoffers opgelucht nu Chris van Haverbeke schuldig is verklaard aan de moord op zijn 2 dochters van 8 en 5 en de moordpoging op hun mama. Het is een vorm van gerechtigheid, zegt Christian van den Bussen, de advocaat van de mama.
13: Het is in eerste plaats een juridische erkenning dat Maud en Ona slachtoffers zijn van moord. Maar vooral de moordpoging op mijn cliënten, zij is juridisch nu ook eindelijk erkend als slachtoffer. En ik ervoer voor het eerst, denk ik, in 4 jaar toch een gevoel van opluchting bij mijn cliënten. Ja.
11: Vandaag volgt de strafmaat. In Menen is een lichaam gevonden in de koffer van een auto. Het gaat om een man die al een 10 dagen vermist was. De auto stond al een tijdje geparkeerd bij de begraafplaats tot een buurtbewoner de politie belde. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden. De VS wil dat Europa een derde van zijn dieselreserves vrijgeeft, om zo de prijs aan de pomp te doen dalen. Dat zegt de Amerikaanse minister van Energie. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er minder olie en brandstof voorhanden, waardoor de prijs stijgt. De Amerikaanse president Donald Trump had er eerder mee gedreigd om geen diesel meer uit te voeren vanuit de VS. Een zware nederlaag voor de dames van OH Leuven gisteravond in de Champions League. Ze verloren van Paris Saint-Germain met 5-0. OHL mist nog ervaring, zegt doelvrouw Louise Seinhaven.
14: We hebben een redelijk nieuw team, redelijk veel nieuwe spelers. En sommigen hebben die ervaring nog niet van vorig jaar van de Champions League. Maar wat, we moeten daarin groeien.
11: De volgende wedstrijd is tegen Servette in Zwitserland. We krijgen een zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen vrij zonnig. Zondag begint de dag met mist, maar later komt de zon erdoor. De maxima blijven in het weekend rond 20 graden.
1: Music matters.
15: Nog een uurtje samen. Hoera daarvoor.
0: Thomas en Sien.
16: We gaan op zoek naar de wakkerste Willy onder de luisteraars. Maar eerst krijg je de 10 gouden platen van vandaag te horen voor straks in de Willy 1000. Goedemorgen en welkom.

0: Jorn Vulksgeur echt een heel goed beeld bij. Hij heeft net gestuurd. Als ik dit nummer hoor, dan zie ik altijd Elton John visueel in een Dracula-pak. Dat is het echt, hè? Van zo'n gotische trap neerdalen met wat rook erbij. En dan de klok van de stem. Waanzin. Fantastisch toch, Turnstile, samen met Elton John, Seeing Stars. Goedemorgen, vrienden van Willy, hartelijk welkom. Het is vrijdag 2 oktober. Goeiedag, bijna weekend en dat werd tijd. Heb je nog nieuws zien?
1: Goedemorgen, ik heb een kleine bekentenis. Ja? Ik heb al een tijdje getwijfeld of ik het zou vertellen of niet, maar oh, ik wil even aftoetsen of het herkenbaar is voor andere mensen of totaal niet. Ja? Natuurlijk denk ik dat de meeste automobilisten ondertussen op hun vast traject weten waar de flitspalen staan. En dan ga je zo automatisch al een beetje vertragen. Ook al ben je niet per definitie te snel aan het rijden. Dat is toch zo
0: gepositioneerd
1: van, flitspaal. En zien dat ik zeker traag genoeg rijd. Ik heb mezelf er de laatste weken op betrapt dat ik dat ook met mijn elektrische fiets doe. Ik heb altijd het gevoel dat ik zo super snel aan het rijden met mijn elektrische fiets en dan zo, flitspaal. En dan ga ik echt zo stevig in de remmen van mijn fiets. Terwijl,
0: dat is bijzonder. Het is niet dat je met zo'n soort van supersonisch speed pedelec kanon rondrijdt. Gewone elektrische fiets.
1: Gewone elektrische fiets, maar zelfs met speed pedelec ga je toch zelden echt te snel rijden dat je geflitst kan worden.
0: Op de autostrade is ook niet met die wagen. Dus raar, nee, ik deel het niet.
1: Maar ik heb nu zo'n vaste route en elke keer opnieuw laat ik me vangen aan die flitspaal en voel ik mezelf in de remmen gaan en dan moet ik altijd natuurlijk dat ritje terug opstarten, snap je? Maar ik vraag me af of er nog Willys dat kennen.
0: Het is in de groep gegooid. Ja. Hopelijk snel verhelderend antwoord op deze quest.
2: Ja. Wie pakt goud? Ja. In de Willy 1000.
0: De handvraag natuurlijk. De Willy 1000 gaat dadelijk verder naar het nieuws van 10 met Annelies. En nog een weekje te gaan. En dan weten we wie er goud pakt. Wie op 1 staat in de Willy 1000 natuurlijk. Maar vooral ook wie letterlijk goud pakt. Want we hebben de winnaar van de Willy 1000, de nummer 1. Daar is een gouden plaat van gemaakt. Eigenlijk in het midden zit zo. Ja. Wat zo het tjoepeke zou zijn, mocht je het op de pick-up leggen als het een 7-inch was.
1: Ja.
0: Dat is echt massief dik goud. Wauw.
1: Kan jij winnen als je zo vaak mogelijk de gouden platen kan aanvinken in de app? Als je dat minstens 6 van de 10 keer per dag kan doen, dan gaat jouw naam automatisch in de pot. En hoe vaker jouw naam daarin zit, hoe meer kans dat die naam wordt getrokken. De gouden nummers van vandaag mogen wij nu bekendmaken. Dit zijn ze.

0: lekkere vooruitzichten, dat sowieso. Dat zijn ze alle 10 in willekeurige volgorde. Laten we ze even overlopen.
1: Je hoorde in willekeurige volgorde Das Pop en Never Get Enough.
0: The Offspring, Pretty Fly for a White Guy.
1: The Neon Judgment met Fashion Party.
0: Starman van David Bowie.
1: Bob Marley en zijn Wailers met No Woman, No Cry.
0: Sisters of Mercy met First and Last and Always.
1: Granddaddy met AM180.
0: Skunk and Nancy, Brazen.
1: Fontaine's DC met Boys in the Better Land.
0: En Tof van Commerce met Domestiek en Leveranciers.
1: Vanaf 10 uur hoor je deze gouden nummers gedurende de hele dag. Willy. Music matters.

0: blijft toch een epische en heerlijke apotheose van deze song. Come on, people. Van Pope.
1: Onze gouden platenactie heeft ongewild ook een zeer educatief effect.
2: Ah.
1: Dus we hebben net 10 gouden platen van vandaag bekendgemaakt. Ja. Die kan je nu ook al zien in de app. Thomas uit Sint-Nest-Westrum laat weten... Ah, ik zie nu pas dat het Skunk en Nancy is en niet Skunk en Nancy. Oh ja.
2: Dan is het niet waar.
1: Ja, het is wel waar.
2: Heel goed. Wauw.
1: Het is wel waar.
2: Ja, heel bijzonder. Zeer mooi. Ja. Ik heb, ik weet niet of iedereen, ja, iedereen zal wel ontbeten hebben, nog een kleine, nogal plastisch bericht van Wouter. Maar het grijpt mij aan, want het is omdat ik ook 50 ben, denk ik. Dus Wouter heeft net gestuurd, net naast het opvangpapier van het darmonderzoek gemikt. 50 worden is een feest.
1: Ah, zijn stoelgang.
2: Ik vermoed van wel, ja.
1: Ja, dat is dan toch gewoon in de wc, mag ik
2: openen? Ik weet het niet, misschien heeft hij dat op de keukentafel, op de
1: salontafel. Ergens anders dan...
2: Op zijn bureau.
1: Op de wc.
2: Op de bureaustoel, net voordat de deep cleaning begint. Ik weet het niet. Maar goed, ja, sterkte Wouter. En onthoud, je doet het voor het goede doel, hè? De darmen.
3: De wakkerste Willy.
1: Wakker zal hij wel zijn dan.
2: Ja, wakker in de kakker, zeker wel.
1: Maar als jij jezelf ook wakker voelt, al dan niet door een darmonderzoek, dan mag je dat laten weten via de app. Je krijgt straks 3 vragen. 3 vragen die met de afgelopen week ochtendshows hebben te maken. En dan kan je kans maken op 3 superleuke Willy Gadgets. Willy Pet, Willy Toadbike, Willy DHB Plus Wekker Radio. Dus wil je meespelen? Stuur maar wakker in de app.
3: Ze zijn met 1000. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen, dromen en je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
4: De Willy 1000.
3: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
4: Willy.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: De beste Volvo van maken, dat kan tellen.
7: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concept.

0: Future Fathers of Utopia. De heerlijk dikke aangezette titel van de nieuwe van de Admiral Freebie. Het is zover. 9:30. We gaan op zoek naar...
1: De wakkerste Willy.
0: Concreet iemand die A. wakker is. B. hopelijk ook veel heeft kunnen luisteren naar de ochtend van Willy. Want daar komen alle vragen uit natuurlijk die we dadelijk zullen stellen. We spelen vandaag met Kevin. Goedemorgen, Kevin.
2: Goedemorgen.
3: Kevin, hoe was afgelopen

0: afgelopen week. Als je 1 vraag juist hebt, dan krijg je een Willy pet. 2 vragen, dan krijg je er nog een Willy toteback bij. 3e vraag juist is ook nog een Willy DAB Plus wekkerradio. Klaar voor, Kevin?
1: Ja, absoluut.
2: Kevin, hier gaan we.
0: Serge Gainsbourg, Kevin, die heeft met heel wat vrouwen gezongen. Maar met welke dame zong hij gisteren in het duet op donderdag? Chef muziek Kevin, die komt altijd een duet voorstellen. Maar met wie zong dus Serge Gainsbourg gisteren? Was dat A, met Brigitte Bardot, B, met Jane Birkin of C, met Catherine Deneuve?
1: Dat was A, Brigitte Bardot.
2: Goed vertrokken, Kevin.
0: Heel goed.
2: Zeer goed vertrokken. Brengt ons naadloos bij de tweede vraag. Goed voor een toteback. Welke artiest mag vandaag 75 kaarsjes uitblazen en zat vanmorgen toevallig ook nog eens in onze thermos van Willy? Is dat A, Roger Waters, B, Bruce Springsteen of C, Sting?
1: Ik gok op B.
0: Bruce Springsteen?
1: Ja.
2: Ah, je was nog niet wakker dan? Nou, geen probleem.
0: Het was Sting. Sting wordt vandaag 75.
2: Maar niet getreurd. Ja. Niet getreurd, er is nog een vraag.
0: Je speelt nog steeds voor een toteback. Die pet is sowieso al voor jou. Dit is de 3e vraag. Volgende week vrijdag maak ook jij, Kevin, kans op de gouden plaat van de Willy 1000. Maar hoe? Wat moet je doen? A, je moet elke dag de gouden nummers afvinken in de Willy-app. B, je moet inschatten hoe lang onze goudvissen erover doen om 1000 meter te zwemmen. Of C, je moet de volledige top 20 juist inschatten via willy.radio.
1: A.
2: Schitterend.
0: Kevin.
2: Schitterend, Kevin. Mooie score.
0: 2 op 3. Goed,
2: zeker, zeker niet om...
1: Ja, dat is goed.
2: Je kan met rechte rug het weekend in hobbelen. En met 2 mooie prijzen die wel draaien jouw richting uitkomen. In de vorm van een klak van Willy en een toteback. Wat heeft de mens uiteindelijk nog meer nodig? Hè? Kevin, zwaar.
1: Niet veel, inderdaad. Dankjewel.
2: Maar vooral, daar gaat het niet om. Het gaat om de eretitel. Ik hoop dat je met gepaste trots zal dragen. Een hele week lang ben jij de wakkerste Willy, Kevin. Er moet er een keer één niet zeggen. Als ze hem zoeken, de wakkerste Willy... Dan staat hem daar. Dat is de Kevin. Alsjeblieft. Veel plezier. Draag het met trots, de titel. En een fijn weekend, Kevin. Bedankt om mee te spelen.
1: Dankjewel. Jullie ook.
0: Dag.
1: Dag.
0: De wakkerste Willy.

0: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Ixina. Ixina, ja aan je dromen.
1: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben Magucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we
5: klinken op het wijnfestival.
4: Tot en met 21 oktober score je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
5: Oh, dan de thee. En de thee?
4: Besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: En de thee?
4: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Humo!
7: Daar is Humo's Rock Rally weer. De beste artiesten van morgen trillen het pleister van de muren in Vlaanderen's mooiste concertzaal. Koop nu je tickets voor de halve finales op humo.be/rockrally.
6: Humo!
7: Fueled by Jameson.
8: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
11: Thomas en Sien.

0: heerlijke Baby Cool Evelyn van Nothing But Thieves. En zo is het 9:55. We hebben nog één plaatje te gaan, de laatste, zoals dat in het vakjargon van de radiomaker wordt genoemd, voor het nieuws eraan komt. We hadden een thema, het thema was niet zo ver zoeken, het was echt een week van op zoek gaan en harken en bodems van putten uitschrapen op zoek naar centjes, alsjeblieft. Om dan toch met putten te eindigen. Ja, ze hebben ze gevonden, maar we zijn er nog niet. En ze hebben ze ook vaak gevonden op dat geplank van plekken waarvan je denkt van, hadden ze daar nu uit moeten schrapen, maar dat is een ander verhaal. We gaan dat toch in schoonheid eindigen met heel veel dank aan alle Willys die leuke platen hebben gekozen in het thema geld. Maar ik vind de beste om straks naar het vervolg van de Willy 1000 te gaan met Annelies, maar vooral ook straks het weekend in te duiken, die werd ons vandaag aangereikt door Benny uit Sint-Leenaerts. Hier gaan we denk ik toch allemaal vrolijk van worden.
1: The OJ's. For the love of money. Heerlijke keuze.
0: Fuck that shit. Dank u, Benny. Prettig weekend iedereen. Veel plezier met de Willy 1000 zo meteen. Dadelijk is er Annelies.

0: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: En goedemorgen. In het Vlaams parlement start rond deze tijd het debat over de septemberverklaring. Minister-president Diependalen stelde zijn besparingsakkoord woensdag voor. Zijn regering gaat de komende 3 jaar zo'n 3 miljard euro besparen om de Vlaamse begroting in evenwicht te krijgen. Onder meer op het kindergeld en de subsidies. Vandaag zal ook de oppositie daar haar mening kunnen overgeven. Al maar meer Belgen hebben een testament. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 50.000 bij. Een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat zeggen de notarissen. En het zijn opvallend vaker jongere mensen.
4: Op jongere leeftijd wordt er ook een woning aangekocht. En dat zet vaak mensen tot nadenken. En er zijn vandaag heel veel diverse samenlevingsvormen. We hebben bewust alleenstaanden, we hebben plus oudergezinnen. Dat zijn mensen die, als ze zouden overlijden zonder testament, moeten terugvallen op de wettelijke regeling. En die is niet aangepast.
3: Als je een testament laat opmaken door de notaris, betaal je zo'n €600. Maar je kan het ook zelf thuis bewaren. En de Portugese bondscoach Jorge Jesus is uitgefloten door Portugese fans voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. Hij heeft ruzie met sterspeler Cristiano Ronaldo. Die is daardoor opgestapt. Portugal won wel met 2-4. De bondscoach zei dat die prestatie belangrijker is dan al de rest. Zondag speelt Portugal een thuiswedstrijd tegen Noorwegen. We krijgen een zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen vrij zonnig. Zondag begint de dag met mist, maar later komt de zon erdoor. De maxima blijven in het weekend rond 20 graden.
1: Willy, music matters. De Willy 1000. Annelies Orrie.
5: Dag 5 van de Willy 1000, die begint met Ecstasy op 580. Goedemorgen.

Dear God van Ecstasy, helaas al hun laatste in de lijst. En nu een nummer waarbij je straks één woord in de tekst even zelf moet aanpassen. Mag luidop, mag in je hoofd. Want Monster Magnet, die verkocht zijn ziel in de jaren 90. Ze brachten een gecensureerde versie uit van jouw nummer 579, omdat dat commercieel interessanter was. Dus, Space Lord, Mother Mother, dat moet worden. Space Lord, Motherfucker, dit is Monster.

heeft het opgedaan. Hij heeft op kantoor Space Lord Motherfucker zitten roepen. Collega's vonden dat een beetje gek. Maar kijk, dat is de Willy Duizend. Hè. Af en toe een beetje gek doen. Een hele goede morgen. We zitten dus bijna in de helft van onze Willy Duizend. We hebben al een pak parels gehad deze week. Maar er moeten er gelukkig ook nog heel veel komen. En ja, ik heb ook een paar gouden nummers tussen nu en 1 uur. Dit is nu wel een momentje, want dit is de allereerste van Buffalo Tom in deze Willy Duizend. Komt nog 1 keer terug hierna. Op 578 is dit I'm Allowed.

0: Heartbreaker van Led Zeppelin op 577 tasmuziek stuurt Geert in de Willy-app. Omdat er elke dag nieuwe Willy's bijkomen, help ik je graag nog eens op weg. Want wat wij ons hier 2 weken lang afvragen, dat is... Wie pakt goud? In de Willy 1000. Wie gaat er volgende vrijdag naar huis met de gouden plaat van onze nummer 1? We dachten, we moeten toch iedereen die zo fijn gestemd heeft of nu aan het luisteren is met iets bedanken. Ja, we hebben een gouden plaat geregeld, een echte. Die is ongeveer 3500 euro waard. En ook als je Willy dus vandaag pas ontdekt hebt, dan maak je nog kans om die te winnen. Hoe precies? Wel, elke dag dan krijg je van ons een lijstje met gouden nummers. Dat staat klaar in de app. En Sien en Thomas die overlopen dat ook al een keer in de ochtend. En elke keer je zo'n gouden nummer hoort spelen, dan moet je dat gaan aanvinken. Heb je er tegen vanavond 7:06 kunnen aanduiden, dan gaat je naam mee in de pot. En volgende vrijdag 9 oktober in de finale, dan trekt Wim Oosterlink 1 naam uit die pot. En ja, wie daaruit komt, die wint. Zo simpel is het. Alleen, wanneer komt er nu zo'n gouden nummer aan? Dat is een beetje moeilijk te voorspellen. Ik weet het eigenlijk ook niet precies. Ik weet alleen dat er zo meteen een Belgische band aankomt op nummer 576. En het is er zo eentje waar je nooit genoeg van krijgt.
1: Nuncy is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Nuncy live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Het zijn allemaal zo'n Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
5: Bel erop onze makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Mannekes, Pompie, nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles. Oh. Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
8: Ik heb er al direct 2 nodig.
9: Oh, ik heb 20.
8: Ik dacht het wel.
7: En wel, het is het moment.
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma. Gamma.
10: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
12: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
13: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
14: Xina.
13: Info in je winkel of op xina.be.

Het eerste gouden nummer is aangevinkt. Dat stuurt Dries in de Willy app. Helaas voor Das Pop was dat wel hun enige notering in de lijst. Never Get Enough heb jij op 576 gestemd. Ik miste nog Miss You, Electronica for Lovers en The Love Program. Maar goed, jij hebt gekozen. Dit is trouwens al de vierde van de Clash in de lijst.

2000. Music matters. Oh. 574.

0: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
3: Hoe mag die steek gebakken zijn?
4: Gebak, bleu. Zelf een signaal toch, hè? Nee, rosé, zoals ze zeggen.
3: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
4: Bleu.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met

0: Imos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
0: Imos Koopman!
2: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
3: Ach.
2: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: Joehoe!
0: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
4: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
0: Oh my, zalig, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
6: B-Bad.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
7: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
8: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
9: Profel.
10: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
11: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
12: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
13: en Brico Planet
12: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
13: 20% korting op alles.
12: En zelfs 25% voor B-plus leden.
13: Want zelfgemaakt
12: is slim bespaard.
13: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
14: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
15: Iedereen gelukkig.
14: Enkel in de winkels van
16: Leonidas.
14: Voorwaarden op leonidas.com.
17: De Willy 1000.
18: Willy.
19: 572.

Die mocht natuurlijk niet ontbreken in de lijst van de beste rocknummers aller tijden. Twee keer stond Elvis erin en met Suspicious Minds neemt hij afscheid. Ik heb voor 11 uur nog 2 echte classics. Dit nummer maakt blijkbaar vooral echt indruk als het live gespeeld wordt. Want dat is de reden waar veel Willys voor kiezen als ze zeggen ik stem op Don't Cry van Guns N' Roses. Dit is jouw nummer 571.

0: En blijven gaan, hè, die Axel. Björn die heeft net met zichzelf gesloten in zijn atelier op Don't Cry van Guns N' Roses. En we hebben weer 10 platen gehad.
1: De Willy 1000. Over

0: van Ecstasy met Dear God op 580.
1: Space Lord Mother Mother.
0: Space Lord Motherfucker, ja. Uh-huh. 579 was voor Space Lord van Monster Magnet, staat één keer in de lijst.

0: Guns N' Roses zit nog maar aan nummer 2 van de 7. Don't Cry staat op 571 en rond dit overzicht af. En nu, graag even je aandacht, want dit is het moment waarop Metallica de Willy 1000 binnenwandelt. Vandaag op 2 oktober rond iets voor 11, onthoud dat. Op 570 is dit Metallica en Wherever I May Roam.
1: Dit is de Willy 1000.

0: Metallica voor de eerste keer in de Sphere in Las Vegas. Dat is die bolvormige zaal waar je technisch gezien de zotste show ooit kan spelen. En blijkbaar hebben ze dat dus ook gedaan, want Geert uit Wezenmaal die stuurt zalig Rome. Ik heb daar straks al beelden gezien van Metallica in de Sphere. Echt machtig. Als je ook nieuwsgierig bent, je vindt die beelden intussen ook op onze socials. Waarom zou je tussen 11 en 12 ook naar de Willy 1000 blijven luisteren?
1: Zometeen in de Willy.

0: komt. En ook omdat ik straks begin met Florence en haar machine.
1: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: klinken op het wijnfestival.
2: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
3: Oh, dan de die. En de die?
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: En de die.
2: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
5: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
4: Was dat alles, meneer?
5: Geef mij ook nog 1.
4: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
5: Ja, en currysaus.
4: En dat is voor hier op te eten?
5: Nee, het is voor...
6: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent. Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Proximus presenteert.
10: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4. Ja. De zaal van de juwelen. Hè? Mm-hmm. Je schoonmaker. Je stelt dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
11: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
10: Nee, dat is louche.
9: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
12: Willy.
13: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
12: Het nieuws van 11 uur.
14: Een goeiemorgen. In het Vlaams parlement woedt het debat over de septemberverklaring. De oppositie bekritiseert het besparingsakkoord van minister-president Diependalen. Hij gaat €3 miljard besparen, onder meer op de dienstenchecks en het kindergeld. En daar is weinig begrip voor. Fractievoorzitter van Anders, Stefanie Dozen.
15: Nul visie, nul groeiplan, nul zicht op de toekomst, nul vertrouwen in burgers en in ondernemers. U beloofde met tand op het hart om een regering te zijn voor wie spaart, wie werkt en wie onderneemt. En vandaag zitten jullie dieper dan ooit in de zakken van de mensen die werken, sparen en ondernemen.
14: Al maar meer Belgen hebben een testament. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 50.000 bij. Een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat zeggen de notarissen. En het zijn opvallend vaker jongere mensen, zegt notaris Goedele van de Kerkhoven.
16: Op jongere leeftijd wordt er ook een woning aangekocht. En dat zet vaak mensen tot nadenken. En er zijn vandaag heel veel diverse samenlevingsvormen. We hebben bewust alleenstaande, we hebben plus oudergezinnen. Dat zijn mensen dat als ze zouden overlijden zonder testament, moeten terugvallen op de wettelijke regeling. En die is niet aangepast.
14: Als je een testament laat opmaken door de notaris, betaal je zo'n €600. Maar je kan het ook zelf thuis bewaren. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet in de oorlog tegen Rusland. Dat maakte president Zelensky bekend. Het is een raket die hoog vliegt om een doelwit met hoge snelheid te raken. Enkele maanden geleden begon Oekraïne met de productie ervan. We krijgen een zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen vrij zonnig. Zondag begint de dag met mist, maar later komt de zon erdoor. De maxima blijven in het weekend rond 20 graden.
12: Music matters.

0: Ship to Wreck van Florence and the Machine landt op nummer 569. Ik wou eigenlijk zeggen, een stuk hoger als vorig jaar zal te maken hebben met die fantastische show op Pukkelpop. Maar Thomas die stuurde, ik ben dus speciaal voor Ship to Wreck naar Pukkelpop gegaan. En Florence heeft dat niet gespeeld, Mali. Ja, dat is altijd jammer hè, als ze jouw nummer net niet spelen. Het volgende nummer, dat zing je mogelijk al mee sinds 1970. Ik leerde het kennen aan een kampvuur. Het was ooit de redding van de Kings, want voor ze dit uitbrachten, stond hun carrière echt op instorten. Maar goed, zingen over een romantische ontmoeting met een travestiet, dat is ook wel best gedurfd. Dit is 568, The Kings en Lola.
1: I met

Kaza en Giro-leiders die dit blijven doorgeven aan de volgende generaties. Zij het soms wat mislukt gespeeld op gitaar, maar toch leuk dat iedereen dat nog leert kennen. Nu gaan we iets donkerder

En hiermee zeggen Fun Lovin' Criminals vaarwel aan de Willy Duizend. Deze groep die is dat gelukkig nog lang niet van plan. Met dit nummer kondigde Pearl Jam in 1994 de komst van hun derde plaat Vitalogy aan.

0: Yo, ik ben Adil Alarbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
1: Patsers for life!
0: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
2: Mannekes,
3: Bompie.
2: Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
3: Wow.
2: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
4: Ik heb er al direct 2 nodig.
5: Oh, ik heb 20.
4: Ik dacht het wel.
2: En wel, het is het moment.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
8: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak. Maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
9: Van plastic, metaal of drankkarton.
8: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
10: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.

Pukkelpop maakt de stemmuur is nog heel veel indruk door dit nummer samen te spelen met The Atomic Orchestra. Als je dat nog nooit zag, het staat zeker nog online op 564 Noordkaap en een heel klein beetje oorlog. Daarstraks voelde ik wat teleurstelling dat The Neon Judgment maar één keer in de lijst staat. Maar er is nog wel wat new wave in die Willy Duizend. Ik draaide gisteren nog New Order van Joy Division, moet er zeker ook nog wat komen. En dit ben je dus ook niet vergeten op 563 Visage en Fate to Grey.

Wanneer ik nog een gouden nummer op de planning heb, dat vraagt Steven in de Willy App. Hij wil heel graag die gouden pluit winnen volgende week. Ja, ik vind dit prachtig. Dat is volgens mij echt goud waard. Maar dat is natuurlijk wel iets anders dan een gouden nummer. Dit is jouw 562, The Black Rose en Hard to Handle.

0: 168, The Kings en Lola.
1: Don't be a drag. Don't be such a drag.
0: Ik moet iets vertellen. Nooit vertrouwen op computers. Ik ben daarnet zelf nog eens gaan kijken in de lijst. En jawel, de Neon Judgment komt nog één keer terug. Iedereen gerustgesteld. 567 was voor Fashion Party.

door merg en been. 564, een heel klein beetje oorlog van Noordkaap. Eén keer in de lijst, Visage en Fade to Grey op 563.

0: laatste of de eerste en de laatste van Interpol. Evil op 561. Onlangs hebben wij nog samen de verjaardag gevierd van Freddie Mercury. Die had 80 jaar moeten worden. Helaas was hij er zelf niet meer bij. Gelukkig heb jij wel vaak aan Queen gedacht toen je aan het stemmen was voor de Willy 1000. 560 is voor Radio Gaga.
1: Ze zijn met 1000. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. Dromen. En je hoort ze nu op Willy.
2: De Willy 1000.
1: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
2: Willy.
3: Go yellow!
4: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
6: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
7: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
8: Immoscoop, man!
9: Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
7: Nee.
9: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
7: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
9: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
7: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk,
10: ja. Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
12: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
13: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
14: Op, alles is op.
13: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
14: Oké,
13: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
15: Profel.
16: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
15: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
16: Absoluut, met de Pro van
15: Profel.
16: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
17: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Horta, horta.
6: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als het u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
3: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
11: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
10: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
12: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
1: De Willy 1000.

Zeg, ik zou ook wel eens naar het familiefeest van Birgit willen gaan. Die zegt, als wij familiefeest hebben, dan draaien wij altijd Queen met Radio Gaga. Mijn mama en haar zus, die zijn echt grote fan. Je moet ze zien dansen op hun plus 80 jaar. Oh man, dat lijkt mij zo tof. Zo twee mevrouwtjes die dan samen losgaan op Queen. De volgende mensen mogen ook losgaan op dit nummer. Wim, Angelino, Thomas, Stefanie, Rudy en Mieten, die hebben allemaal gestemd op We're in Temptation. Onder andere omdat die een goede show hebben gespeeld op Graspop. 559, Stand My Ground.

0: Geef toe dat einde. Frankie stuurt nog prachtige vrouw, prachtige stem, Within Temptation en Stand My Ground. Intussen zit die eerste week van de Willy Duizend er bijna op. En dat wil dus eigenlijk zeggen, voor sommige mensen is het best al lang geleden dat ze hun stem hebben uitgebracht. Weet iedereen nog wel waarop dat hij gestemd heeft? Ik check dat graag af en toe.
1: Christophe van Overgaag.
0: Dag Kurt, met Annelies van Willy.
1: Hallo.
0: Van de radiozender, hallo. Jij hebt gestemd voor de Willy Duizend, weet je dat nog?
1: Oh, dat is al een tijdje geleden.
0: Jij hebt bij één bepaald nummer gezegd prachtige partysong. Weet je nog bij welk?
1: Nee, dat ziet niet, sorry.
0: Het heeft iets te maken met de Red Hot Chili Peppers.
1: By the way.
0: Dat is inderdaad by the way. Was je aan het luisteren?
1: Nee, ik zit momenteel te werken en ik moet de plenaire vergadering van het Vlaams parlement volgen.
0: Och, serieus?
1: Ja.
0: Wat doe jij van werk, Kurt?
1: Ik werk op de Vlaamse overheid.
0: Oké. Ik heb een klein beetje compassie met jou op dit moment, maar ik denk veel mensen, toch? Weet je wat ik zou doen? Ik zou één oortje indoen en dan gewoon zo met één oortje naar Willy luisteren. Het is tenslotte vrijdag. Het is een klein beetje mooi weer. En dan kun jij genieten van die prachtige partysong. Is het goed?
1: Ja, zeker en vast. Nu, ik heb hem ondertussen gemute.
0: Dat is goed. De Vlaamse. Ja, oké. Succes daar en geniet van de Red Hot Chili Peppers. Goed?
1: Oké, dankjewel. Ga ik doen. Dankjewel.
2: Dit is de Willy Duizend.

0: 1958 was voor de Red Hot Chili Peppers. En by the way, de keuze van Kurt heeft even de plenaire vergadering van het Vlaams parlement op mute gezet om te kunnen luisteren naar de Willy Duizend. Music matters, zegt Ismael. Straks gaan we weer alle kanten uit.
1: Zometeen in de

0: en de Lebanon. En misschien draai ik ook nog wel een gouden nummer. Je weet het, hè, als je kans wil maken op die gouden plaat, straks gewoon je telefoon bij de hand houden en deze even gaan aanvinken, dan komt alles goed. En zometeen begin ik met Ozzy Osbourne.
1: De BeCharge giftcard. Al uw favoriete merken in één kaart. Afspraak op becharge.be.
2: Nuancy is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Nuancy live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
3: De beste volle van maken, dat kan tellen.
4: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
4: Maf, hè?
3: Lidl, dat kan tellen.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 12 uur.
8: Een goedemiddag. Op het assiseproces tegen Chris van Haverbeke vraagt het Openbaar Ministerie levenslang en 15 jaar ter beschikkingstelling. Dat betekent dat Van Haverbeke bij een vervroegde vrijlating nog opgevolgd wordt. De procureur-generaal ziet geen verzachtende omstandigheden. Advocaat Chris Vinke van de beschuldigde wel.
9: Het is niet omdat iets verzachtend kan zijn dat dat de ernst van de feiten mildert. Ja? Het gaat hem eerder over wie hij is, in welke omstandigheden dat het gebeurd is. En daar meen ik toch hopelijk een paar graantjes te kunnen uitpikken. Maar ik ben niet naïef.
8: Chris van Haverbeke is schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters van 8 en 5 en moordpoging op zijn ex-vrouw. In het Vlaams parlement woedt het debat over de septemberverklaring. De oppositie bekritiseert het besparingsakkoord van minister-president Diependalen. Hij gaat 3 miljard euro besparen, onder meer op de dienstenchecks en het kindergeld. En daar is weinig begrip voor. Fractievoorzitter van Anders, Stefanie Doze.
10: Nul visie, nul groeiplan, nul zicht op de toekomst, nul vertrouwen in burgers en in ondernemers. U beloofde met hand op het hart om een regering te zijn voor wie spaart, wie werkt en wie onderneemt. En vandaag zitten jullie dieper dan ooit in de zakken van de mensen die werken, sparen en ondernemen.
8: De prijzen van vaste energiecontracten staan op hun hoogste niveau in meer dan 3 jaar tijd. Zowel voor elektriciteit als voor gas. In oktober betaalt een gemiddeld gezin bijna 1.000 euro meer dan in maart. Ortwin Huismans van Testaankoop.
11: Als je een vast contract hebt lopen dat afgesloten is in maart dit jaar of voordien, dan blijf je best bij dat contract. En als je toch absoluut een nieuw vast contract wil, ja, vergelijk dan heel goed de tarieven.
8: In Wallonië wordt er op verschillende plaatsen opnieuw geprotesteerd tegen de besparingen in het onderwijs. In Luik zijn alle middelbare scholen dicht nadat het protest daar gisteren uit de hand liep. Vandaag verzamelden er toch een 400-tal scholieren. Ze gooiden voetzoekers en blokkeerden het verkeer. Ook in Anse en Huy is er protest. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet in de oorlog tegen Rusland. Dat maakte president Zelensky bekend. Het is een raket die hoog vliegt om een doelwit met hoge snelheid te raken. Enkele maanden geleden begon Oekraïne met de productie ervan. De Zwitserse Mara Winter is Europees kampioene wielrennen bij de belofte. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Nienke Vinke. Onze landgenoten reden in de achtervolging. Tess Moerman werd 10e en Fleur Moors 12e. Vanmiddag blijft het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook in het weekend mooi nazomerweer, vrij zonnig en temperaturen tot 20 graden.
2: Willy, music matters. De Willy 1000. Annelies Orrie.
0: Een dik jaar geleden gestorven, maar nog altijd in jouw gedachten. Ozzy Osbourne.

0: In de bos.
1: Wel een beetje een raar einde, maar wat een eerbetoon. No More Tears van Wijlen, Ozzy Osbourne. Guus, die stemde hierop met de boodschap. Rip Ozzy, de muziek leeft verder. En dit nummer is 7 minuten pure extase. Ah, wel, ik moet zeggen, het heeft mij ook deugd gedaan. En ik heb nog iets tegen de middagtip. Iets van de Deense band. Volbeat, 556. Voor even.

0: is het gelukt met dat aandwinken in de app. Dan krijg je een applaus van mij. No Woman No Cry van Bob Marley en de Wailers brengt je weer een stap dichter bij die gouden plaat die je hier kunt winnen tijdens de Willy 1000. We hebben nu 3 gouden nummers gehad. Nog 7 te gaan vandaag. Wanneer precies? Wel tussen nu en 7 uur. Meer kan ik niet zeggen. Zometeen nog eentje van de mens op 554.
1: Mannekes, Pompie. Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
2: Oh.
1: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
2: Ik heb er al direct 2 nodig.
3: Oh, ik heb 20.
2: Dacht het wel.
1: En wel, het is het moment.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
6: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van 4 vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
7: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's Van der Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
8: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
11: Proximus presenteert.
12: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
13: Ja.
12: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
13: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
12: Nee, dat is louche.
11: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
14: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
15: Xina.
14: Info in je winkel of op xina.be.
16: De Willy 1000. Annelies Orrie.

Trash van Sweet. Dankzij die twee goede shows in België dit jaar in de AB en op de Lokerse feesten. Toch weer wat gestegen en nu op 553. En ik had je nog New Wave beloofd. Dit kwam uit in 1984. Het is helemaal geen vrolijk nummer. Het is een protestsong tegen de Libanese burgeroorlog. The Human League die heeft daar een prachtige track van gemaakt. Dit is 552, The Lebanon.

Leukerse feesten met Suede, maar ook met de Human League, want die stonden daar natuurlijk ook op de New Wave Dag. Niet vergeten dat het hier vanavond op de radio ook weer feest is met de Willy Weekend Mix tussen

0: 51, Somebody to Shove. En ik had je daar straks al gezegd, ik heb nu 3 gouden nummers gedraaid. Maar het is vrijdag, het is bijna weekend. Ik wil je nog een laatste boost geven om het een stukje werkdag dat er nog aankomt beter te overleven. Dus ik trakteer voor 1 uur nog op een gouden nummer.
1: Noonsy is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Noonsy live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Joehoe!
3: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
2: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
3: Oh my, zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
4: B-Bad.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
5: Hema!
6: Humo!
5: Hema!
7: Daar is Humo's Rock Rally weer. De beste artiesten van morgen trillen het pleister van de muren in Vlaanderen's mooiste concertzaal. Koop nu je tickets voor de halve finales op humo.be/rockrally.
5: Hema!
7: Fueled by Jameson.
8: De mistje datjes van Connections.
2: Oh my god, ik ben net terug van New York.
9: Ah, dan ben jij zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
2: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
9: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
2: Nee, ook gemist.
9: Ja, dan zijn er toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
2: Ja, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
9: Het verbaast mij dat je je vlucht niet gemist hebt.
10: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
11: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
12: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
11: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Oh nee!
12: Oei, wat is er?
2: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
12: Oei.
2: Ja, wat nu?
12: Ik bel direct de makelaar.
11: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
13: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
14: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
17: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
18: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
19: Iedereen gelukkig.
18: Enkel in de winkels van
20: Leonidas.
18: Voorwaarden op leonidas.com.
1: De Willy Duizend.
21: Duizend.
1: €550.

0: Dat einde. Dat is zo leuk, die piano nog. Eén keer in de lijst, Granddaddy. En dan wel met het gouden nummer AM180. Een hele goede middag, Roos van Akker.
1: Koekoe, Annelies.
0: Zeg, jij hebt vandaag een dubbele shift.
1: Ja, een beetje wel, hè. Vanavond optreden met de William Tour Band.
0: Ik denk dat er nog kaartjes zijn. Waar moet je precies zijn vanavond?
1: In Zottegem bij de, wat was het, Bevergemse Vijvers.
0: Oké. En het is niet alleen de William Tour Band die daar speelt, hè?
1: Nee, voor ons gaat de Scene optreden met de nieuwe zanger Siep van der Ploeg.
0: Oké. Ja,
1: die vroeger bij, of nog steeds, maar ja, vanavond niet dus, bij De Kast speelde in Nederland.
0: Ja. Ken ik niet, maar ik heb er al veel over gehoord en ik heb toch al ook mensen horen zeggen, het is eigenlijk wel echt de moeite. Natuurlijk mis je Telau, maar ja, het is nog altijd wel die muziek van de Scene, de teksten van Telau. Wat ga jij zelf vanavond brengen, mogen we dat al weten? Ik ben er toch niet bij, sorry.
1: Dat is niet erg. Lieve kleine piranha, uiteraard van Gorky.
0: Oh, zo tof, Roos.
1: Ja, dat
0: en ook
1: we
0: iets
1: graag,
0: van Eden.
1: Hè? Ja, een kleinigheidje.
0: Maar ja,
1: van,
0: voor het,
1: mijn band van vroeger.
0: Voor het zover is, ga jij ook nog een paar nummertjes draaien uit de Willy Duizend.
1: Zeker,
0: hè?
1: Met plezier.
0: We zullen zo meteen eens vooruitblikken, maar eerst nog de nummer 548. Dit zijn de

0: van de Stooges op 547. En Roos die heeft wel fun hè, met de vissen in de studio. Hoe is het met Golden and Earring?
1: Ze zien er nog altijd heel goed uit. Ze zwemmen vrolijk in het rond. Alleen is het water van het aquarium een beetje mistig aan het worden.
0: Oké, okay, ga jij dat dan zelfs vervangen? Dat is echt super fijn, Roos. Dank je wel.
2: Zometeen in de

0: Arno in de Willy Duizend. Veel plezier met Roos en een fijn weekend.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: klinken op het wijnfestival.
1: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
2: Oh, dan de die. En de die?
1: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: En de die.
1: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
4: Voor de volle 100%. Met de pro van
6: Profel.
4: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
7: Willy.
8: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 1 uur.
9: Een goeiemiddag. Op het assiseproces tegen Chris van Haverbeke vraagt het Openbaar Ministerie levenslang en 15 jaar ter beschikkingstelling. Dat betekent dat van Haverbeke bij een vervroegde vrijlating nog opgevolgd wordt. De procureur-generaal ziet geen verzachtende omstandigheden. Advocaat Chris Vinken van de beschuldigde wel.
10: Het is niet omdat iets verzachtend kan zijn dat dat de ernst van de feiten mildert. Ja? Het gaat hem eerder over wie hij is, in welke omstandigheden dat het gebeurd is. En daar meen ik toch hopelijk een paar graantjes te kunnen uitpikken. Maar ik ben niet naïef.
9: Chris van Haverbeke is schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters van 8 en 5 en de moordpoging op zijn ex-vrouw. Op het fraudeproces tegen ex-politica Siham El-Kawakibi en haar partner geeft haar advocaat toe dat er administratieve fouten zijn gemaakt in de boekhouding, maar nooit met opzet. Volgens de verdediging is het jongerenproject Let's Go Urban onder zijn eigen succes bedolven en moest El-Kawakibi de dagelijkse leiding loslaten door haar rol als parlementslid. En zou het daar fout gelopen zijn? In Wallonië wordt er op verschillende plaatsen opnieuw geprotesteerd tegen de besparingen in het onderwijs. In Luik zijn alle middelbare scholen dicht nadat het protest daar gisteren uit de hand liep. Vandaag verzamelden er toch een 400-tal scholieren. Ze gooiden voetzoekers en blokkeerden het verkeer. Ook in Ans en Huy is er protest. De prijzen van vaste energiecontracten staan op hun hoogste niveau in meer dan 3 jaar tijd. Zowel voor elektriciteit als voor gas. In oktober betaalt een gemiddeld gezin bijna 1000 euro meer dan in maart. Ortwin Huismans van Testaankoop.
11: Als je een vast contract hebt lopen dat afgesloten is in maart dit jaar of voordien, dan blijf je best bij dat contract. En als je toch absoluut een nieuw vast contract wil, ja, vergelijk dan heel goed de tarieven.
9: Op een tanker in de straat van Hormuz is brand uitgebroken na een aanval door een onbekend projectiel. Dat meldt de Britse Maritieme Veiligheidsdienst op X. Er zouden geen gewonden zijn. Wie er achter de aanval zit, is niet duidelijk. De Zwitserse Mara Winter is Europees kampioene wielrennen bij de belofte. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Nienke Vinke. Onze landgenotes reden in de achtervolging. Tess Moorman werd 10e en Fleur Moors 12e. Zij hoorden nogthans bij de favorieten.
12: Hard van begin tot einde in Nederland was al wel snel duidelijk dat ze er een harde koers van wilden maken voor Nienke. En ik voelde ook al wel snel aan dat de tempo bergop al goed hard ging. Dus ik wist dat het wel een zware dag zou worden. Zo lang mogelijk blijven vechten, maar dan uiteindelijk voelde ik ook van die klim is te zwaar voor mij.
9: Vanmiddag blijft het zonnig bij maximaal rond 20 graden. Ook in het weekend mooi nazomerweer, vrij zonnig en temperaturen tot 20 graden.
7: Willy, music matters.
8: De Willy Duizend, Roos van Akker. Hela, je mag meteen de wereld rond met Daft Punk.
7: Willy. 546.

Je vrijdagnamiddag op deze manier starten heeft wel iets. Helemaal around the world met Daft Punk. En zo is het al dag 5 van je Willy 1000. Na vandaag zitten we in de helft. Maar je weet ondertussen wel dat dit geen gewone lijst is. Dit is rockgeschiedenis. 1000 keer herhaald. Maar ja, nu nog 545 keer herhaald. En nummer 545 zorgt voor nattigheid. Dit is Wet Leg en A Wet Dream in je Willy 1000.

Kiss, de band die maar blijft afscheid nemen. En nu ook na een laatste afscheidstournee gaan ze toch weer iets in Las Vegas doen. En ik zeg iets omdat het met de Avatars zal zijn. Pas in 2028 wel. Ze hebben er net nog een nieuw nummer voor opgenomen voor die Avatar-concertreeks. Kiss met I Was Made For Loving You mag op nummer 544. En één plaats hoger kom je alweer voor de vierde keer U2 tegen.

0: Ze zijn er vroeg bij, die van U2, met een New Year's Day. Je krijgt nog een gouden plaat, niet meteen, maar die komt er zeker nog aan. Eerst passeert Linkin Park met een goede knaller. Kan niet anders zijn, want het staat in je Willy 1000 na dit.
1: Ze zijn met 1000. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. Dromen. En je hoort ze nu op Willy.
2: De Willy 1000.
1: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
2: Willy.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: Immoscoopman!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
5: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat is een cape.
3: Ah, een cape?
5: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoopman!
8: Dag manneke.
9: Hey.
8: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
9: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
8: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
9: Ook landbouwer.
8: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
9: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
8: Ja, slim.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
10: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Raak links langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
11: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
12: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
13: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
12: Ja.
13: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
12: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
13: Oef, dat is een pak van mijn hart.
12: Ja, ja, oh. Ja, schat.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
14: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
15: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
14: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
15: Maffa.
14: Lidl, dat kan tellen.
16: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
17: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
18: Bel & Bo.
19: It's a Sunweb holiday.
20: Op skivakantie vanaf 299 euro per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
2: De Willy 1000. 542.

Ze zitten ook al aan 3, die van Linkin Park, op 542 met One Step Closer. En wat editors betreft, het is van dat voor hen, voor de tweede keer. Het zal wel geholpen hebben dat ze veel in ons land hebben opgetreden, ook afgelopen zomer. En dat ze een nieuw album uitbrengen eind deze maand. Dat zal je stemgedrag misschien wel wat beïnvloed hebben. An End Has a Start, 541.

0: Hun nieuwe album Surface Echo and Sound komt op 30 oktober uit, eind deze maand, van Editors. De laatste 10 platen nog eens voor jou overlopen.
1: De Willy 1000.
2: Overzicht.
0: $550 was voor On Melancholy Hill van Gorillaz. 180, de enige notering van Granddaddy, belandt op $549.

547, daar kom je No Fun van de Stooges tegen. Around the World, de tweede van Daft Punk op nummer 546 in de

de enige keer Wet Like in je lijst. Maar ze staan er dus wel in, hè. Op 545 met Wet Dream, liever. ...544 was voor de enige van Kiss. I was made for loving you. De vierde van U2 mocht op 543. New Year's Day.

0: 542 was voor de derde van Linkin Park. One Step Closer. En net hoorde je nog Editors voor de tweede keer met een End Has a Start. En dan mag dit op nummer 540.
1: Dit is... De Willy 1000.

Soul Wax voor de tweede keer in deze lijst met Much Against Everyone's Advice op 540. En het is niet al goud wat blinkt, maar dit zeker wel. Wil je een gouden versie in huis halen van de nummer 1 van de Willy 1000, dan moet je elke dag de gouden platen die voorbij komen aanduiden in de app. Heb je er 6, je krijgt er elke dag 10, maar heb je er 6, dan ga je mee in de pot om dat echte goud te winnen. Ik help je graag een beetje door te zeggen wanneer die langskomen. En het is het moment. Volgende week zal het waarschijnlijk al wat anders zijn. Dat zien we dan wel. Maar zet dat vinkje maar voor Fontaine's DC en Boys in the Battleland. 539.

0: Upsa, een derde passage al. Fontaine's DC en Boys in the Battleland. En als je dit Marcel van Tiltes wil zien doen, dat kan. Vanavond in Zottegem met de Willy Band. Kom gerust af als je niets beters te doen hebt.
1: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
2: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
1: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
3: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
6: en Brico Planet
5: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
6: 20% korting op alles.
5: En zelfs 25% voor B+-leden.
6: Want zelfgemaakt
5: is slim.

0: Voorwaarden in de winkel en op Ricoh.be.
1: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
3: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
6: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
7: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
6: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
7: Oh, met praline, die gouden.
6: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
5: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
9: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
10: Volkswagen. Go Yellow!
11: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
12: Oei, dat moet ik rap zijn.
11: Info op telenet.be.
13: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
14: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
15: klinken op het wijnfestival.
14: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
15: Oh, dan de thee. En de thee?
14: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
15: En de thee?
14: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
16: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
17: Profel.
18: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
19: Wienerberger.
20: Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Hè. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
21: Natuurlijk, Danne.
22: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
23: Wienerberger.
22: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
23: De Willy Duizend.
24: Duizend.
23: Roos van Akker.
25: 538.

en we suiker voor op je pannenkoek of voor in de rijstpap. Dat bedoelen ze er niet mee, hè? Maar dit is even lekker op muzikaal vlak dan. Zeker voor Seppe, Erwin, Bo, Chris en nog veel anderen die dit allemaal graag horen. Brown Sugar van de Rolling Stones mag op 538. En nu mag Karel uit Oudenaarde het de collega's of de buren eens goed lastig maken. Want hij schreef bij zijn stem dat hij het nooit kan laten bij dit nummer om heel luid mee te brullen. En brullen is al luid. Chris, hopelijk ben je ergens waar het uit volle borst kan. Open en bloot. Ja, dat laatste is misschien niet nodig. Dit is Rammstein met Links 2 Drive 4.

Een cover van Adamo, Les Filles du Bord de Mer. De derde keer Arno in je Willy Duizend. En oh, hier komt weer een debuutsingle. Op 535 van Sugar. De band rond Bob Mole, die de rock terugvond na Husker Du uit 92. Changes, Sugar.

0: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
2: We hebben iets te vieren, Wereld Chocoladedag.
3: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
2: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia Pralines gratis.
3: Oh, met praline, die gouden.
2: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
1: Vier Wereld Chocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
5: Proximus presenteert.
6: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4. Ja. De zaal van de juwelen. Je schoonmaker. Je stelt dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
7: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
6: Nee, dat is loesje.
5: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 2 uur.
10: Een goedemiddag. In Mechelen zijn 1700 leerlingen geëvacueerd na een bommelding. Het gaat om de school Ursuline. Zowel de leerlingen van het basis- als van het secundair onderwijs. Ze worden opgevangen in een kerk in de buurt. De politie gaat de gebouwen nu controleren met een explosieve hond. In Brugge zit de jury op dit moment samen over de strafmaat voor Chris van Haverbeke. Die werd gisteren schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters van 5 en 8. En de moordpoging op zijn ex-vrouw. Hij kreeg op het proces daarnet nog het laatste woord, zegt journalist Klaas Daniel.
11: Chris van Haverbeke heeft heel kort het laatste woord genomen. Hij heeft eigenlijk bijna exact hetzelfde gezegd als gisteren al. Hij drukte nog eens zijn spijt uit en hij zei dat hij het jammer vond dat hij de klok niet kon terugdraaien. En hij voegde er ook nog aan toe dat hij Astrid, zijn ex dan, en haar familie niks zou aandoen, dat ze niks te vrezen hadden van hem.
10: Van Haverbeke riskeert een levenslange celstraf. Op de Wereldbeker Korte Baan zwemmen heeft Lucas Envaux goud gepakt op de 1500 meter vrije slag. Hij deed dat in een nieuw Belgisch record. Hij verbeterde zijn eigen record met meer dan een seconde. Vanmiddag blijft het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook in het weekend mooi nazomerweer, vrij zonnig en temperaturen tot 20 graden.
9: Music matters.

Hey, van de Pixies op 534. Je luistert naar de Willy 1000 met nog 533 parels te gaan. Bijna in de helft. En het leuke aan deze lijst is dus dat je er nog een week bovenop krijgt. Maar dus, 533. Daar waren we in de Willy 1000. En daar staat een intens, bijna angstaanjagend liefdeslied. Elvis Costello met zijn tweede en hoogste notering in deze lijst. I Want You.

Eind deze maand komt er een concertfilm uit van Ozzy Osbourne en Black Sabbath. Back to the Beginning, met dus opnames van die allerlaatste show. Je hoorde Sabbath, Bloody Sabbath, op nummer 532. Ja, en dat is ook de Willy Duizend. Hè. Je gaat niet alleen van het ene decennium naar het andere, maar ook van hard naar zacht. En het volgende valt onder de categorie tussendoor. De eerste keer Coldplay, Chris Martin en zijn vrienden met Clocks op 531.

0: Dit valt inderdaad, stuurt Kevin in de app, buiten categorie. Clocks van Chris Martin en zijn Coldplay op nummer 531 in de Willy Duizend. Eens kijken wat we al achter de rug hebben, dat doen we na de reclame.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Het zijn Amazon Prime Deal-dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: Yo, ik ben Adil El Erbi en je kent me misschien van de larger-than-life patserfilms.
7: Patsers for life!
6: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real-life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime-expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
8: Joehoe!
3: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
8: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
3: Amai, zalig, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
9: Bebad.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bebad-inzamelkubus in je brievenbus.
10: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
11: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
12: Op, op, alles is op.
11: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
12: Oké,
11: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
13: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
14: Xina.
13: Info in je winkel of op xina.be.
15: De Willy Duizend.
16: Overzicht.

De Boys in the Battleland van Fontaine's DC is dan weer goed voor nummer 539. Op 538 daar stonden de Rolling Stones met hun Brown Sugar.

0: Coldplay Clocks stond op 531. En de Arctische apen die doen het weer voor de tweede keer. Met Fluorescent Adolescent op 530.
1: De Willy 1000.

We blijven in hetzelfde thema hangen, want we gaan van de monkeys naar een fly. Een human fly uit 1978. Een psychobilly plaat. En het straffe is, de basgitaar ontbreekt. Die doet niet mee, maar je gaat die absoluut niet missen. The Cramps en Human Fly 529.

Nummer 528.

Je mocht hen uitzwaaien. En dat is eruit gaan met een brand. En dus ook met een knal. Zo niet een paar knallen, hè. Het is een tweede en hoogste in de Willy Duizend, de Bloodhound Gang. En Fire, Water, Burn. En op 527, daar staan ondertussen wel oude bekenden. Ja, zo oud zeker nog niet. Maar het is al de vijfde keer dat ze in deze lijst mogen. Green Day nu, met When I Come Around op 527.

0: en Zoudewoord. Ze zijn around gekomen, die van Green Day. Voor de vijfde keer al op 527. En kijk uit, hè. Er zou zomaar eens een gouden plaat kunnen voorbij komen.
1: Nuancy is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Nuancy live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Horta, horta, voeta. Voelt uw kat haar zalig zachte vacht?
3: Ai, poesje.
2: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
3: Ah, poesje.
2: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
3: Een stoute kat.
2: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
4: Mannekes, Bompie. Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
5: Oh.
4: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
6: Ik heb er al direct 2 nodig.
7: Oh, ik heb 20.
6: Ik dacht het wel.
4: En wel, het is het moment.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma.
8: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
10: Media, media bij Carrefour.
11: De Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
12: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet, op zoek naar de beste autoverzekering.
13: Ach.
12: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
14: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
15: Ja, graag iets Japandi.
16: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
15: Kleurrijk.
16: Ja, met veel beige.
14: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
17: Oh, yellow!
18: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar...
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Vier Wereld Chocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
21: Iedereen gelukkig.
20: Enkel in de winkels van...
22: Leonidas.
20: Voorwaarden op leonidas.com.
1: De Willy Duizend.
2: Duizend.
1: Roos van Akker.
2: 526.

0: Van Halen en Running with the Devil op 526. Als het goed is en je al de gouden platen hebt gehad tot nu toe, dan zou de zesde komen en dan ben je gewoon binnen voor vandaag om die gouden nummer 1 te kunnen winnen. En je hebt geluk. Hier wordt de zesde gouden plaat geleverd door Tof van Commerce en Domestiek en Leverancier op 525. Zeg ik, hoe luid is het? Tijd om naar de app te gaan en hem aan te duiden.
1: Een beetje aan de rappers van heel België. Hoe probeert?
2: Ah,

voor Bad Religion is het afgelopen om nog te shinen in de Willy Duizend. Dit was zijn tweede en hoogste 21st Century Digital Boy. Staat op 524. En je krijgt er nog één voor het nieuws van 3 uur. En profiteer er vooral van, want het is de enige keer dat ze langskomen. De Stone Roses. Fool's Gold staat er niet meer in. Het had nogthans goed gepast in deze lijst met een gouden randje. Enkel I Wanna Be Adored haalt het dit jaar. De Stone Roses. 523.

0: Proximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is Loes.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: klinken op het wijnfestival.
4: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
5: Oh, dan de thee. En de thee?
4: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: En de thee.
4: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Willy.
7: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 3 uur.
8: En goedemiddag. De asielaanvraag van Fouad Belkacem is afgewezen. Dat laat bevoegd minister Van Bossuyt weten. Belkacem werd veroordeeld als leider van terreurgroep Sharia for Belgium en kan volgend jaar vrijkomen. Hij wil dan in België blijven, maar verloor bij zijn veroordeling ook zijn Belgische nationaliteit, waardoor hij eigenlijk moet terugkeren naar Marokko. Om dat te vermijden vroeg Belkacem asiel aan in ons land, maar dat wordt dus geweigerd. Van Bossuyt liet eerder al weten dat ze er alles aan zal doen om Belkacem het land uit te krijgen. In Mechelen zijn 1700 leerlingen geëvacueerd na een bommelding in hun school. De jongere kinderen worden opgevangen in een kerk in de buurt. De ouderen mochten naar huis gaan. De politie doorzoekt de school nu met een explosieve hond. In Brugge zit de assisejury op dit moment samen over de strafmaat voor Chris van Haverbeke. Die werd gisteren schuldig bevonden aan moord op zijn dochters van 5 en 8 en aan moordpoging op zijn ex-vrouw. Net voor de jury vertrok, kreeg Van Haverbeke nog het laatste woord. Journalist Klaas Daniel luisterde mee.
9: Chris Van Haverbeke heeft heel kort het laatste woord genomen. Hij heeft eigenlijk bijna exact hetzelfde gezegd als gisteren al. Hij drukte nog eens zijn spijt uit en hij zei dat hij het jammer vond dat hij de klok niet kon terugdraaien. En hij voegde er ook nog aan toe dat hij Astrid, zijn ex dan, en haar familie niks zou aandoen, dat ze niks te vrezen hadden van hem.
8: Van Haverbeke riskeert levenslang. De rest van de dag blijft het vrij zonnig bij zo'n 20 graden. Ook in het weekend is er zon, soms wat wolken, de maxima rond 20 graden.
6: Willy, Music Matters.
7: De Willy 1000, Roos van Akker. Arctic Monkeys komen nu niet langs, wel soortgenoten met een guano ervoor. Music
6: Matters. Willy. 522.

Dit is nog altijd de Willy Duizend. De lijst die je niet kunt negeren. Met 1000 parels van platen. En straks, dan zitten we nog maar in de helft. Want we gaan nog een week door. Hoe leuk is dat, zeg. De Guano Apes uit Duitsland. Die mochten net op 522. Om dan de derde keer Radiohead tegen te komen. En voor hen is dat geen verrassing. Ha, no surprises. 521.

0: Na de band en High and Dry, nu ook No Surprises van Radiohead op nummer 521. En dan overloop ik de laatste 10 platen nog eens voor jou, maar wel snel, hè?
1: De Willy 1000. Overzicht.

0: Maggie's and Jim Warfare.
1: Human Fly van de Cramps mocht op 529 in de Willy 1000.
2: Motherfucker. Burn.
1: Op 528 mocht je afscheid nemen van de tweede en hoogste voor de Bloodhound Gang. Fire, Water, Burn.

525 was goed voor domestiek en leverancier van Tof van Commerce. First Century Digital Boy was meteen ook de hoogste voor Bad Religion op 524. 523 was voor de enige Stone Roses. Geen Fool's Gold dit jaar, wel I Wanna Be Adored. Open Your Eyes van de Guano Apes belandt op 500.

0: 521. Daar kreeg je net nog No Surprises van Radiohead. En misschien volgt er dan wel op nummer 520 wel een verrassing voor jou. Haha, Audioslave en Coachees.
1: Dit is de Willy Duizend.

0: Goh, volgend jaar in mei. Dan zal het ook al 10 jaar geleden zijn dat Chris Cornell uit het leven is gestapt. Audioslave, het geweldige Audioslave, beland met Cochise toch 1 keer in de Willy 1000 op 520. En van Amerikaanse rock naar Franse DJ's die altijd gehelmd waren als ze op een podium stonden. Met iets uit hun laatste album Random Access Memories dat 5 Grammys heeft gewonnen. Daft Punk, 3e keer alweer samen met Pharrell Williams en Get Lucky, 519.
1: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps

0: 519, daar zitten we al, zeg, met Daft Punk en Pharrell Williams en Get Lucky. Zometeen de vijfde van U2, hun grootste hit uit hun album Boy.
1: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback, dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt, technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
3: Oei. Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
7: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
6: Was dat alles meneer?
7: Geef mij ook nog 1...
6: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
7: Ja, en currysaus.
6: En dat is voor hier op het eten? Of?
7: Nee, het is voor...
8: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: klinken op het wijnfestival.
9: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
10: Oh, dan de die. En de die?
9: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: En de die.
9: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
12: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Imoscoopman!
13: Hoe mag die stuk gebakken zijn?
14: Gebak, bleu. Hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, rosé, zoals ze zeggen, hè.
15: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
14: Bleu.
16: Go Yellow!
17: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
18: Oei, dat moet ik rap zijn.
17: Info op telenet.be.
19: It's a Sunweb holiday.
5: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: De Willy Duizend.
15: 518.

vijfde keer U2 uit 1980. Deze keer met I Will Follow. 13 november, dan komt Carnaval de Luz uit. Een nieuwe album. En er volgt ook een Europese tour. Maar we weten nog niet waar ze allemaal exact naartoe zullen komen. En van de ene klepper naar de andere. Zo kom je nu de Foo Fighters tegen. Die voor de derde keer voorbij komen in je Willy 1000. Uit 2011, Walk.

van 2011 terug naar 1980. Want toen Ultravox uit elkaar viel, ging John Fox solo en werd dit zijn paradepaardje. En dat vinden Nancy, Dries, Luc, Yannick, Nora, Peggy, Johan en nog vele anderen ook. Want zij hebben allemaal gestemd voor deze Underpass. John Fox, 516.

0: nummer 4 voor de Ramones, die in de Willy Duizend mag staan. Rock'n'Roll High School. En dat is het hier wel op Willy, hè, met Willy Duizend. En hey, misschien wist je het nog niet. Volgende week, dan komt er nog een week.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy. De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, ons huis is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Zeg schat,
3: ja?
4: Die badkamer, daar is de lek geweest.
3: Oei.
4: Dat is een zwembad. Wat nu?
3: Oh, ik bel direct de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
6: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
8: De beste volle of aanmaken, dat kan tellen.
9: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
8: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
1: De Willy Duizend.
10: Duizend.
1: Roos van Akker.
10: 514.

De zesde keer Pearl Jam, deze keer met Nothing Man uit zijn album Vitology. En dan nog een heugelijk moment, maar zeker als je fan bent van Tool. Want het is de allereerste keer dat ze voorbij komen in deze lijst. Uit hun album 10.000 Days van 20 jaar geleden. De pot verwijt de ketel, the pot calling the kettle black. Op 513 Maynard James Keenan en Tool 6 minuten lang genieten van

0: Ja, de eerste keer toe in je Willy Duizel met de pad. En het kan hier weer niet op, want het is weer van dat. Als je wil meedoen om de nummer 1 van onze Willy Duizend in goud te winnen, dan moet je elke dag minstens 6 platen aanduiden in de app. En dan kan je meespelen. Er zijn er vandaag al 6 voorbij gekomen en hier komt nummer 7. Naar de app dus en aanduiden. Deze is Skunk & Nancy en Brazen Weep 512.
1: I called you Brazen Weep.

0: Madness en Our House, hun eerste notering op 511. Nog rap eens de laatste 10 platen op een rij zetten voor jou.
1: De Willy 1000.
2: Overzicht.
0: ...520, daar kom je maar voor één keer in deze lijst Audioslave tegen. Deze keer met

0: Get Lucky van Daft Punk samen met Pharrell Williams belandt op 519. Follow, 518, daar bots je nog eens op YouTube met I Will Follow. De Foo Fighters deden het met Walk op 517. ...516 was voor John Fox en zijn Underpass. Nog maar eens de Ramones op 515 met Rock and Roll High School.
1: Caught a bolt of lightning.
0: 514 was alweer voor Pearl Jam, deze keer met

0: 12, daar kom je Skunk Nancy tegen met Brazen Weep.
1: Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our.
0: Our House van Madness hoorde je net nog op 511 en weer op 510 staat. Dat hoor je na het nieuws van 4 uur bij Erwin. Mooi weekend voor straks.
2: Proximus presenteert.
3: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4. Ja. De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Nee, dat is lusje.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
6: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
7: Bell & Bo.
8: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
9: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
8: Op en top professioneel, met de pro van...
7: Profel.
8: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
10: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
10: Het nieuws van 4 uur.
11: Goedemiddag. Chris van Haverbeke krijgt levenslang. Hij moet zich ook 5 jaar ter beschikking stellen van de strafuitvoeringsrechtbank om hem ook na een eventuele vrijlating verder op te volgen. Dat heeft de assisejury in Brugge beslist. Gisteren werd Van Haverbeke al schuldig bevonden aan de moord op zijn 2 dochtertjes en moordpoging op zijn ex-vrouw. De assisevoorzitter die sprak Van Haverbeke rechtstreeks toe.
12: Meneer Van Haverbeke, u weet ongetwijfeld zelf dat de misdaden die u gepleegd hebt behoren tot de zwaarste die er in deze zaal ooit berecht zijn geworden. Dus ik denk ook dat de u opgelegde bestraffing voor u geen al te grote verrassing zal zijn. En spoor ik u aan om uw straf met moed en gelatenheid te dragen.
11: De jury weerhield ook geen verzachtende omstandigheden. Van Haverbeke kan nog in beroep gaan tegen die straf. De asielaanvraag van Fouad Belkacem is afgewezen. Dat laat bevoegd minister Van Bossuyt weten. Belkacem werd veroordeeld als leider van terreurgroep Sharia for Belgium en kan volgend jaar vrijkomen. Hij wil dan in België blijven, maar verloor bij zijn veroordeling ook zijn Belgische nationaliteit, waardoor hij eigenlijk moet terugkeren naar Marokko. Om dat te vermijden vroeg Belkacem asiel aan in ons land, maar dat wordt dus geweigerd. Belkacem kan nog in beroep gaan. En de Duitse politie heeft een grote actie gehouden naar neonazi-muziek. Ze vielen op verschillende plaatsen binnen en namen meer dan 33.000 opnames in beslag. Vooral cd's, vinylplaten en cassettes. Maar ook harde schijven, mobiele telefoons en €11.000 cashgeld. Er zijn 8 verdachten in het dossier die ook lid zouden zijn van een extreemrechtse criminele organisatie. Niemand is opgepakt. De rest van de dag blijft het vrij zonnig bij zo'n 20 graden. Ook in het weekend is er zon, soms wat wolken en maximaal rond een graad of 20.
13: Ja, goedemiddag allemaal. Ik moet eerst iets vertellen voor ik ga beginnen. Wat moet ik zeggen? Ja, misschien herken je dat wel. Zo van die dagen dat je denkt van... ik wil naar huis. Zware dag geweest. Oh ja. Maar je weet wat ik bedoel. Hè. De week was heftig. Het einde van de week, ik ben moe. Het is vrijdag, ik moet hier nog 3 uur werken. Ik heb er geen zin in. Ja. Wel, zo'n dag is het vandaag. Voor mij totaal niet.
10: Music matters.
13: Ik heb er zin in, beste vriendjes.
0: De Willy 1000. Erwin Dekkers.
13: Want ik mag hier 3 uur lang topnummers voor jullie draaien. Een hele goede middag.
10: Music matters.
0: Dit is
10: de Willy 1000. Nummer 510.

0: Ze hebben zoveel goede muziek gemaakt, maar dit is toch wel een pareltje wat er weer tussen zit. Op 509 de Willy Duizend, de Dire Straits and Private Investigations.
1: De Willy Duizend.
0: Toen jullie gestemd hebben, mochten jullie ook bij bepaalde nummers wat commentaar geven als het een bepaald verhaal had. Het volgende nummer van de Beastie Boys, daar heeft Bart een verhaal bij. Maar Bart, jij zit op Malta nu, als ik het goed begrepen heb.
2: Ja, dat klopt. Ik zit hier voor een Defected House Festival momenteel.
0: Dus aan de ene kant naar Willy luisteren en aan de andere kant naar Malta voor een house festival. Super.
2: Ja, inderdaad. Het is maar bon. Het genre is niet zo hard. Het is geen techno of zo. Dus het is ook nog een beetje, we zingen ook oude house muziek. Dus valt wel mee.
0: Ja. En mooi weer daar, vermoed ik.
2: Ja, absoluut. Prachtige uurtje zon en prachtige locaties om mee naar muziek te luisteren. Dus heel leuk.
0: Dat zal wel. Is het aan de zee of is het in het binnenland?
2: Het is overdag meestal aan de zee. Dus overdag zijn de venues altijd aan het water, van aan het zwembad. En s'nachts gaan we meestal naar een club. Dus een club met verschillende podia.
0: Oké. Je bent ons jaloers aan het maken, heb ik zo het gevoel. Ja. Bart, jij stuurde een verhaal door over de Beastie Boys en Sure Shot. Volgende nummer op 508. Dat moet je mij eens even uitleggen.
2: Ja, dus we zaten eigenlijk met een heel wat muzikale vrienden op kot. Ook heel veel mensen die ook muziek speelden en zo. En bij het nummer van de Beastie Boys, bij dit nummer, deden we in feite alle lichten uit. En dan in feite op het ritme van het nummer deden we eigenlijk het licht aan en uit. Om zo een beetje een soort van stroboscoop effect te krijgen. Dus we deden dat zelfs in verschillende kamers soms. Dus dat was het wel heel leuk.
0: Dus als je aan de buitenkant stond, had je een soort lichteffect in het gebouw, in het appartement, met lichten die aan en uit gingen. Als ik dat goed zie.
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: En was dat wat? Iedere keer dan? Lichtshow.
2: Ja. Dat was echt wel... wanneer we echt... We hielden echt wel van die luisteravonden. Dat we echt iedereen om beurt een bepaalde muziekstuk mogen opleggen. En bij dit kon ik nooit ontbreken natuurlijk. Dus dat deed wel altijd.
0: Tof verhaal. Ja. Ik zou zeggen, herbeleef je studententijd even. Maar op een strand in Malta gaat moeilijk zijn om het licht aan en uit te doen.
2: Maar, ja, dat is al lang geleden.
0: Ik zal het in jouw plaats doen met een aantal luisteraars hier in België. Bart, geniet nog van het house festival daar in Malta.
2: Dankjewel.
0: Bye. En wij naar de Beastie Boys op 5.

0: Wij zijn HiHi.
1: En we hebben keigoed nieuws. In oktober spelen we overal in Vlaanderen.
0: 15 oktober in de Cactus.
1: 16 oktober de Casino.
0: 17 oktober in Club AFF.
1: 29 oktober in het Depot.
0: En 30 oktober in het Wilde Westen.
1: Wees er snel bij. Info en tickets vind je op hihi.be. Joe.
0: Bye bye.
2: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be. En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
6: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.
8: Dit is de Willy 1506.

506 in de Willy Duizend. Lenny Kravitz. And always on the run. Alex die stuurde, voor mij is dat de perfecte rocksong. Hele catchy riffs, die fantastische solo en een prachtige productie. Het is altijd weer genieten. En vandaar dat Alex hem ook op zijn nummer 1 heeft gezet in zijn persoonlijke top 3. Het is Oasis. En ja... Een groep die veel betekent voor luisteraar Lisa. In een lastige periode begon ik naar Oasis te luisteren. En ze gaven me een boost van zelfvertrouwen. Oké, voor jou Lisa. Oasis.

Op 505 in de Willy Duizend Oasis en Rock'n'Roll Star. Ik kom de hele tijd mensen tegen die niets anders doen dan stoeven over de tickets die ze hebben kunnen scoren voor een van de concerten van Oasis. Het is jullie allemaal heel hard gegund. Dit is Sisters of Mercy en ja, die behoren tot een speciale groep van de bevolking. Ik weet niet of je dat weet, maar tot die groep van de bevolking die apparaten een naam geeft. Want de drums die je meteen hoort, komen niet van een echte drummer, maar van Dr. Avalanche. Dat is de drumcomputer. En die hebben ze dus een naam gegeven, Dr. Avalanche. Altijd een beetje raar gevonden, zijn mensen die een robotmaaier een naam geven. Ik ken iemand die noemt zijn tandenborstel Becky. Zeg het, altijd een beetje vreemd gevonden. Maar goed dus, Dr. Avalanche en de rest van de band op 504.

0: Ik was net aan het vertellen van de drumcomputer van Sisters of Mercy die een naam heeft. Livio stuurt door onze stofzuiger. Die noemt Mariette. Kijk, dat bedoel ik dus. Ondertussen de Smiths op 503 en Big Mouth Strikes Again. Zometeen 504.
1: Vroeger had ik iets van, hoe jonger, hoe liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper in voller zin. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n oude sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster één keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kun je er niet meer afblijven.
2: Beemsterkaas!
3: Lekker! Echt! Lekker!
4: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
2: Xina.
4: Xina, ja aan je dromen.
2: Beemsterkaas!
3: Lekker! Echt lekker!
5: Horta, horta.
6: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
7: Knaldi.
8: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
9: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
10: Iedereen gelukkig.
9: Enkel in de winkels van
11: Leo.

0: was nu even in de war. Maar dat is toch die clip waar Freddie Mercury in staat te stofzuigen?
1: Ja, dat is die.
0: I Want to Break Free van Queen in de Willy 1000 op 501.
2: De Willy 1000.
3: Overzicht.
0: Straks op 510 Alice Cooper met School's Out. Het prachtige Private Investigations van Dire Straits op 509 in deze Willy 1000. Nummer waar luisteraar Bart zijn lichten continu op aan en uit flipt. De Beastie Boys en Sure Shot op 508. Op 507 staan 9 keer in deze Willy 1000 Muse en Plug-in Baby. Om de lekkere riff die erin zit. Lenny Kravitz en Always on the Run op 506. Ze komen nog 6 keer voorbij in deze Willy 1000. Oasis op 505 met Rock'n'Roll Star. Ondertussen komen er allemaal namen van allerlei toestellen in de mailbox hier binnen. Schuldig daarvan, de drumcomputer van Sisters of Mercy. First and Last and Always op 500.

0: Dit nummer, stuurt Loes, is mijn persoonlijke victory song. Telkens als ik een moeilijke opdracht heb, dan draai ik dit nummer om mezelf een beetje op te hypen. En tot nu toe heeft het altijd die extra boost gegeven. Uit 72, David Bowie en Starman op 499 in onze Willy Duizends.
1: Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je stelt dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Ja, dat is Loes.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Hoe komt dat?
4: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
6: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
8: Panzers for life!
7: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Raa de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
9: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
10: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
11: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
12: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
13: Willy.
14: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
15: Het nieuws van 5 uur.
16: Goedemiddag. Chris van Haverbeke krijgt levenslang en moet zich 5 jaar ter beschikking stellen van de strafuitvoeringsrechtbank om hem na een eventuele vrijlating verder op te volgen. Dat heeft de assisejury in Brugge beslist. Van Haverbeke vermoordde zijn 2 dochters en probeerde hetzelfde te doen met zijn ex-vrouw. De assisevoorzitter sprak hem rechtstreeks toe.
17: Meneer Van Haverbeke, de misdaden die u gepleegd hebt, behoren tot de zwaarste die er in deze zaal ooit berecht zijn geworden. Uw vooruitzicht op een toekomstige invrijheidstelling is voor het ogenblik zeer klein. Dus zult u moeten uw leven trachten een zin en een betekenis geven binnen de gevangenismuren. En spoor ik u aan om uw straf met moed en gelatenheid te dragen.
16: De jury zag geen verzachtende omstandigheden voor Van Haverbeke. Die kan wel nog in beroep gaan tegen zijn straf. De school in Mechelen, die vanmiddag volledig ontruimd werd na een bommelding, is opnieuw vrijgegeven. De politie heeft het gebouw doorzocht met 3 explosieve honden, maar heeft niets gevonden. 1700 leerlingen werden opgevangen in een kerk in de buurt of mochten naar huis. Je hoort Dirk van de Zanden van de politie.
18: Het is een telefonische bommelding geweest, vermoedelijk een elektronisch bericht. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt volop. Daar zijn onze rechercheurs onmiddellijk mee aan de slag gegaan. Wij hopen zo snel als mogelijk duidelijkheid te krijgen over de verdachte van de bommelding.
16: Gisteren werd ook al een school ontruimd na een dreiging in Niel. Ook in de provincie Antwerpen is dat. Het is niet duidelijk of er een link is. De G7-landen gaan de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten ruwe olie en diesel uit de reserves vrijgeven. Dat heeft de Franse president Macron aangekondigd. Bedoeling is om de prijzen onder meer aan de pomp te doen dalen. Amerikaans president Trump dreigt er eerder mee om geen Amerikaanse olie meer naar Europa te sturen als er hier geen olie uit die reserves gehaald zou worden. Een record voor de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. 4 astronauten zijn in minder dan 8 uur tijd van op de basis in Florida in de VS naar het internationaal ruimtestation ISS gevlogen. Nooit ging een Amerikaanse raket zo snel. Het is wel geen wereldrecord, want de Russen deden er 6 jaar geleden maar iets meer dan 3 uur over om tot bij dat ISS te geraken. En het laatste originele lid van de Antwerpse band The Strangers is overleden. Jan, of John de Wilde, was 93. Hij was ook een van de oprichters. The Strangers scoorde in de jaren 70 hits met covers van internationale nummers zoals Schele van der Linde, Bij de Rijkswacht en O, mijn blauwe geschelpte. Er leeft nu nog maar één lid van The Strangers, Ernest Nest Adriaanse, maar die was er niet van in het begin bij. En ons land heeft een eerste medaille te pakken op het EK wielrennen in Slovenië. Niels Driessen werd derde in de wegrit bij de belofte. Hij pakt dus brons. Het goud ging naar een Spanjaard, het zilver naar een Pool. Vanavond en vannacht is het vrij helder, minima rond 10 graden. In het weekend is er zon, soms wat wolken, maxima rond 20 graden dan. En dat is ook zo begin volgende week. Music Matters.
14: De Willy 1000. Erwin Dekkers.
5: Goedemiddag 498.

0: 1997. Nummer uit 2005. The Editors. En blad. Ik moet eens even met Pieter babbelen hier. Want,
1: De Willy Duizend.
0: Dag Pieter, goedenavond.
2: Dag Erwin.
0: We hebben een gemeenschappelijk nummer in onze top 20 staan, zie ik. Dat is het volgende. Ja, Derek and the Dominos en Layla.
2: Top.
0: Waarom heb jij hem erin gezet?
2: Het is een geweldig mooi liefdesnummer. En zeker als je dan het verhaal erachter kent, het gaat over Patty Boyd of Patty Harrison. Dat was de vrouw van George Harrison, de stille Beatle. Dat was de beste maat van Eric Clapton, maar hij had dus een zeer grote boom voor diens vrouw. Daarvoor heeft hij dat nummer geschreven. En als je dat nummer dan, als je dat verhaal kent, maakt dat nummer iets gelaagder nog.
0: Ja. En hij heeft daar ook te pakken gekregen, hè? Dat is ook nog...
2: Absoluut, ja, niet lang, maar het is wel gelukt, ja.
0: Nee, hij heeft, ik weet niet wat allemaal gedaan om haar te pakken te krijgen en haar dan weer volledig verwaarloosd toen ze samen waren.
2: En bedrogen en alles erop en eraan. Ja. Erik Clapton, zijn parcours, als het op vrouwen aankomt, is niet helemaal onbesproken.
0: Wel, ik vertelde net, er is één artiest die ik ooit geweigerd hebt om te interviewen. En dat is Eric Clapton. Omdat ben eigenlijk al zo lang fan van die man. Ik hoor die zo graag. Vooral uiteraard zijn gitaarspel. Maar ja, ik vind dat hij ook leuk kan zingen. Zeker bluesy dingen. En ik kon hem ooit interviewen. En ik heb het niet gedurfd. En de reden was eigenlijk... Ik dacht, als ik hem ga interviewen... Hij gaat misschien van zijn voetstuk vallen. Want ik had er links en rechts al iets van gelezen. En ik dacht... Kijk, als ik hem tegenkom en hij valt van zijn voetstuk, hij is in het echte smeerlap die ik lees. Terwijl nu kan ik nog geloven dat het niet waar is wat er staat. Snap je?
2: Ik snap het.
0: Ik heb het aan mij laten voorbijgaan.
2: Ja.
0: Maar ja, goed.
2: Kijk, ik zal het met hem over auto's hebben misschien. Ah. Ik weet dat het een zeer grote auto-liefhebber is.
0: Dat klopt.
2: En dat heeft hij ook van George Harrison overgenomen.
0: Ook al iets wat hij heeft overgenomen van George Harrison. Nog maar iets.
2: Ja.
0: Zeg, ik zag dat je ook super enthousiast bent over het tweede deel van dit nummer, want het bestaat uit twee delen. Meestal wordt dit nummer afgekapt na 3 minuten.
2: Ja, dat is een beetje zonde, want het pianospel is wel leuk. En het is ook het nummer is ook eerst uitgekomen zonder die piano. Dat was trouwens de drummer, als ik mij niet vergis, die dat pianospel erop gezet heeft. En het feit dat het dan geen hit is geworden, heeft Clapton dan nog eens zwaar in de drugs zou vliegen. Maar dan hebben ze het pianostuk er aangebreid en dan is het wel een hit geworden. Dus
0: ja,
2: maakt opnieuw het nummer nog eens gelaagder dan het al is. Misschien zelfs.
0: Het zat, de korte versie zat hier in mijn playlist. Dat heeft ook te maken met de timing. Je moet alle nummers in een top 1000 gedraaid kunnen krijgen. Maar ik heb het eruit gezeerd. Dus de lange versie zit erin. Ik ga hem ook helemaal draaien. Ik ga mij nu al excuseren. Ik ga hopeloos qua timing in de knoei zitten. Maar het kan mij niet schelen. Dit moet er helemaal door, beste Pieter. Dus we gaan voor de lange versie. Akkoord, hè?
2: Dat is goed. Ja, dankjewel daarvoor.
0: Oké, nu ga ik mijn snaat houden, want we gaan niet over die gitaarrefrein praten. Pieter, heel fijne avond. Tot later, hè. Merci voor de toffe uitleg.
2: Ciao, dag.
0: Bye-bye.

Oké, ik moet misschien wel toegeven. Ze zijn toch een beetje overdreven. 3,5 minuut met zang. En dan 4 minuut instrumentaal. Oh, wat een heerlijk nummer. Derek and the Dominos. Of eerder Eric Clapton.

0: 496 in onze Willy 1000.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Hoe komt dat?
4: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
6: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Wij zijn Haihai. En we hebben keigoed nieuws. In oktober spelen we overal in Vlaanderen.
8: 15 oktober in de Cactus.
7: 16 oktober de Casino.
8: 17 oktober in Club AFF.
7: 29 oktober in het Depot.
8: En 30 oktober in het Wilde Westen.
7: Wees er snel bij. Info en tickets vind je op haihai.be.
8: Bye bye.
9: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
10: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
12: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
13: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
14: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
15: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.

2 weken lang. Vol fantastische muziek. Dat is hetgeen wat je van ons krijgt deze week en volgende week met de Willy Duizenden lijst die jullie hebben samengesteld met op 494 Arcade Fire en Ready to Start op naar 493. Hier is het fantastische Selling the Drama van Life.

0: juli 2026. Dus overleden deze man. 50 jaar was hij nog maar in zijn woning in Parijs teruggevonden. Kavinsky. Wat een spijtige evolutie is. Als je doodgaat, is dat positief voor je plek in de hitlijsten zoals deze. Want hij komt hier binnen op 492 met Nightcall.
1: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
2: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
3: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
4: Op, alles is op.
3: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
4: Oké,
3: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Humo!
7: Daar is Humo's Rock Rally weer. De beste artiesten van morgen trillen het pleister van de muren in Vlaanderen's mooiste concertzaal. Koop nu je tickets voor de halve finales op humo.be/rockrally.
6: Humo!
7: Fueled by Jameson.
8: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
9: Dit is de Willy Duijf.

0: Lieben Golden Globen, oftewel Pretty Fly for a White Guy van die Offspring op 4,91. Kom een beetje dichterbij voor Closer van Nine Inch Nails.
1: You let me violate you. You let me desecrate you. You let me penetrate you.

krijg je verschillende berichtjes binnen van mensen die vandaag een 10 op 10 hebben gehaald in de Willy 1000 gouden platen actie. Supergoed gedaan, mannetjes. Als het deze week nog niet gelukt is om het mee te spelen in de app, wel, het kan uiteraard vanaf volgende maandag opnieuw. Voor het volgende nummer komen er heel wat berichten binnen van Manfred. Die zegt, deze band is live echt steengoed. Dit nummer vind ik ook het beste wat ze ooit hebben uitgebracht. Tom van Lieveringen die zegt, dit word ik nooit beu. En die heeft het zelfs op 1 gezet. En Karin die zegt, oh, dit is gewoon keihard en lekker hard meeschreeuwen. Wel, Tom, Manfred en Karin. Hier is voor jullie op 489 Aerosmith. And dream on.

nummer 488, The Undertones en Teenage Kicks. Er is een legendarische BBC-DJ, John Peel. Toen hij de eerste keer dat nummer hoorde, die Teenage Kicks, toen barstte hij in tranen uit. En hij speelde het meteen twee keer na elkaar, wat uitzonderlijk was voor zijn doen. Naar het schijnt had het nog nooit eerder gedaan. Het verhaal is nog straffer. Hij is ondertussen overleden. En de eerste zin van dat nummer, Our Teenage Dreams, So Hard to Beat, moest gegraveerd worden op zijn grafsteen. Samen met zijn naam. Alleen die twee dingen. Bizar verhaal.

0: Fever. Die Laughing. 486 in de Willy 1000. Therapy. Zometeen het laatste uurtje van de Willy 1000 van deze week.
1: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
2: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
3: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
3: Maffa.
2: Lidl, dat kan tellen.
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 6 uur.
6: Goedenavond. Gemengde reacties, nu het assiseproces tegen Chris van Haverbeke erop zit. Hij kreeg levenslang voor de moord op zijn dochters en voor een moordpoging op zijn ex. De familie van de slachtoffers reageert opgelucht, maar voor euforie is er geen ruimte. Je hoort de advocaten van de mama en de grootouders.
7: De kinderen komen er niet meer terug, Ona en Maud. Die zijn onherroepelijk weg, maar het resultaat stemt haar tevreden. Maar zij blijft zeggen, ja, ik ben levenslang gestraft.
8: Ja, het is een... Het is een opluchting natuurlijk. Het moet nog wat neerdalen, uiteraard. Het proces is gedaan. De adrenaline gaat nu liggen. Een glimlach van opluchting toch, ja.
6: Ook Van Haverbeke kan leven met de uitspraak. Dat zegt zijn advocaat.
9: Chris Van Haverbeke berust daar volledig in. Hij weet zeer goed dat wat hij gedaan heeft, dat dat onvergeeflijk is, dat dat onbegrijpelijk is. Dus in die zin, ja, dat een levenslang in de lijn der verwachtingen lag.
6: Chris van Haverbeke kan nog in cassatieberoep gaan. Het gaat dan niet meer om de feiten zelf, wel of er fouten gemaakt zijn tijdens dat proces. Ex-politica Siamel Kawakibi vraagt de vrijspraak. Dat heeft haar advocaat gezegd voor de rechter in Antwerpen. En als ze toch schuldig zou zijn, dan vragen ze om haar geen straf te geven. Omdat na ruim 5 jaar de redelijke termijn volgens hem overschreden is. El Kawakibi die wordt verdacht van fraude met subsidies. Ze reageerde achteraf kort, net als haar advocaat.
10: We gaan nog geen commentaar geven. Het is nog niet gedaan. We gaan echt wachten uit respect voor de rechtbank tot alles en iedereen heeft gesproken. Dank u wel.
11: De debatten zouden vandaag gesloten worden, maar dat is niet het geval. Dus we gaan voort.
12: We hebben u duidelijk horen zeggen, ik vraag een vrijspraak.
11: U was erbij, dat heb ik dat gezegd. Hè?
6: El Kawakibi geeft toe dat er fouten gemaakt zijn, maar zegt erbij dat die nooit bewust waren. Omdat haar advocaat zo lang sprak, gaat het proces later deze maand voort. De G7-landen gaan de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten ruwe olie en diesel uit de reserves vrijgeven. Dat heeft de Franse president Macron aangekondigd. Bedoeling is om de prijzen onder meer aan de pomp te doen dalen. Vanmorgen dreigde de Amerikaanse president Trump ermee om geen Amerikaanse olie meer naar Europa te sturen als er hier niets uit die reserves gehaald zou worden. En ons land heeft een eerste medaille te pakken op het EK wielrennen in Slovenië. Niels Driessen werd derde in de wegrit bij de belofte. Hij pakt dus brons.
13: Met de benen die ik vandaag had, dat goud moeilijk te halen was. Ik voelde me niet echt super. Ik denk misschien dat de vermoeidheid er toch wel aan het inkruipen is. Met de jetlag van Canada en zo, dat er misschien ook wel iets mee te maken heeft. Maar ja, ik ben op zich wel tevreden. Ik had misschien op nog iets meer gehoopt. Maar ik denk met de omstandigheden was dit wel het hoogst haalbare.
6: Het goud ging naar een Spanjaard, het zilver naar een Pool. Vanavond en vannacht vrij helder, minima rond 10 graden. Dit weekend vrij zonnig met soms wat wolken, maxima rond 20 graden. En dat is ook het geval begin volgende week.
4: Willy. Music matters. De Willy 1000. Erwin Dekkers.
0: Fijne vrijdagavond, Willy 1000 met op 4,85. Alanis Morissette.
4: Nummer 485.

Het gerucht gaat dat ze het ooit geschreven heeft. In minder dan 15 minuten. Als een soort opwarmertje, samen met haar producer. Je gelooft dat toch eigenlijk niet, hè? Alanis Morissette, een Ironic. Op nummer 485 in de Willy 1000. Je moet dus goed naar dit nummer luisteren van Judas Priest. Daar zit een politie-sirene in. Dat is geen geluidseffect. Dat is gedaan met een gitaar. En heel goed gedaan. Moet je eens opletten.

0: op 483 Engelse Willy Duizends. Arcade Fire. And keep the car running.
1: De Willy Duizend.
0: Sommige Willy-luisteraars hebben bizarre verhalen over nummers die in de Willy Duizend staan. Dag Kim, goedenavond.
2: Hallo, dag Erwin.
0: Jij bent in januari bevallen van je dochter. Proficiat.
2: Ja. Ja,
0: het is dus laat, maar we hebben elkaar niet meer gezien sindsdien.
2: Nee, het is oké.
0: Hoe gaat het ermee?
2: Alles gaat goed.
0: Ja. Ja. Hey, jullie hebben vorig jaar ook al een naam gekozen voor je dochter.
2: Ja, klopt. Ze heet Roxanne.
0: Roxanne. En vorig jaar zaten jullie naar de Willy Duizend te luisteren.
2: Ja.
0: En wat hoorden jullie op 444 was het, denk ik, hè?
2: Ja, klopt. Dat was het nummer, Roxanne.
0: Van de police.
2: Allee, Roxanne van de police, ja. Dan, hè, ja.
0: Maar daarna kwam dat nummer terug, als ik het goed begrepen heb.
2: Ja, ja. Dus het cijfer 444 kwam ik dan tijdens mijn zwangerschap heel vaak tegen. Op mijn kilometersteller van de auto of op nummerplaten. En uiteindelijk, tijdens de bevalling, is het nummer ook op de radio gekomen. Op de Radio Willy tijdens de bevalling opgezet. En dan is Roxanne van de police voorbij gekomen.
0: Nee, en terwijl je aan het bevallen was, draaide wij dat nummer.
2: Terwijl ik aan het... Ja, klopt. Ja, wel, mijn bevalling duurde wel lang en ik had eigenlijk een afspeellijst gemaakt met zo van die nummers.
0: Ja.
2: Maar op den duur zei ik van, kom, zet de radio maar gewoon op. En dan om het helemaal af te maken, om 4:44 in de namiddag is Roxanne dan geboren.
0: Maar dat is heel spooky, hè, Kim?
2: Ja, heel bizar. Heel bizar.
0: Want dat je dat cijfer ziet overal op nummerplaten en zo, dan denk ik van, je hebt er gewoon meer aandacht voor. Je ziet dat nummer voorbij komen. Maar dat ze...
2: oh, ik weet het niet, want zo'n nummerplaten, ik let daar eigenlijk niet echt op. Dat is echt zo, ik word daar zo naartoe getrokken en ja, maar heel bizar.
0: Maar dat ze dan ook geboren is om 4:44, dat vind ik heel raar.
2: Ja.
0: Heb je iets met het spirituele?
2: Niet echt. Ik sta er wel voor open, maar ik ben niet zo een spiriwiri mens of zo, maar... Ik vond het toch wel heel, heel speciaal om te vermelden. Ja.
0: Heb je Roxanne van de police dan in je top gezet voor dit jaar?
2: Ja, ja, op nummer 1 heb ik het gezet.
0: Uiteraard, ja. Nummer 1.
2: Ja.
0: Wel, het heeft niet geholpen om hoger te duwen. Het staat op 482, dus we gaan hem nu draaien.
2: Ja, ook al mooi, heel
0: maar, ja. Maar ja, als hij maar voorbij komt, hè, dat is het allerbelangrijkste. Hey, speciaal, ja. Speciaal verhaal, Kim.
2: Ja.
0: Super speciaal. Ik hoorde Roxanne op de achtergrond. Oh, Roxanne op de achtergrond al een beetje keren. Ik ga je terug naar haar laten gaan.
2: Heel goed.
0: Fijn weekend. Dankjewel. En fijne avond. Dag, Kim.
2: Voor u ook. Bye bye.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de die. En de die?
0: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de thee.
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
4: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
5: Van plastic, metaal of drankkarton?
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
6: Wienerberger.
7: Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
8: Natuurlijk, Danne.
9: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
10: Wienerberger.
9: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
11: Hoe mag dit stuk gebakken zijn?
12: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch? Rosé, zoals ze zeggen. Hè.
13: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
12: Bleu.
14: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
15: en Brico Planet
14: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
15: 20% korting op alles.
14: En zelfs 25% voor B-plus leden.
15: Want zelfgemaakt
14: is slim bespaard.
15: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
16: De Mistje Dutchess van Connections.
17: Allee, de US of A.
18: Ja.
17: De moeite zeker.
18: Oh, dat is echt crazy.
17: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
18: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
17: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
18: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
17: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
18: Nee, gemist.
17: Zijn jij zeker dat je niet van land zit gemist?
19: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
20: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
21: Xina.
20: Info in je winkel of op xina.be.
22: Willy. 481.

0: op 481. The Cure and Killing an Arab. Het is 6 minuten voor 6:30 geworden. Er zijn er weer 10 achter de rug.
1: De Willy 1000.
2: Overzicht.
0: Dus mogen we ze weer eens 10 op een rij zetten. 490 hoorde je daar straks. Closer van Nine Inch. Ik probeer nog eens. Nine Inch Nails, dat is hem. Sing we now, sing for the year. Het wordt al wel later. Op 489, Aerosmith en Dream On. I wanna hold you, wanna hold you tight. The Undertones en Teenage Kicks op 488. Every 16 Horsepower stond op 487. Vier keer in onze Willy 1000. Je gaat ze nog 2 keer horen volgende week. Therapy en Die Laughing op 486.

0: 4.85. Alanis Morissette en Ironic.
1: Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law.
0: Een keertje in de Willy Duizend met dit nummer. Breaking the law van Judas Priest op 4.85.

0: heet Fire. Dit jaar op 483 met Keep the Car Running. Ik heb ondertussen ook een mooie foto gekregen van de 8 maanden oude Roxanne in onze mailbox. Dankjewel daarvoor, schattig kindje. De Police op 482 met Roxanne.
1: I'm dead. I'm the stranger. Killing an Arab.
0: 13 keer staan ze in de Willy 1000. 13 keer. The Cure and Killing an Arab op 481.
2: Willy.
0: Ja, en zo zijn we aan het laatste half uurtje gekomen van de Willy 1000 in deze week. Ja, uiteraard gaan we volgende week nog keihard verder. Nummer 480.

0: maar top.
1: Ja, ja, ja, absoluut. Heel zeker.
0: Absoluut.
1: Maar als ik hier zo... Ja, zeg maar.
0: Als ik had moeten kiezen, ja, ik kon ook immer kiezen. Maar de nieuwe plaat daar maken, dat is een juweeltje, hè.
1: Ik vind dat jij opvallend positief bent, Martien.
0: Ja. Nou, echt, ik ben altijd positief. Ik sta zo op. En muziek, als ik iets graag hoor, dan is dat van mij. En zeker als de... Ja, als dat wat familie is. Oh, mag dat niet zeggen waarschijnlijk.
1: Ik heb zo wat speurwerk gedaan in mijn bestand hier.
0: Jij hebt en wat heb je gevonden?
1: Ja, je hebt een familieband met Triggervinger.
2: Je bent niet zomaar positief.
1: Nogal. Ja, nogal. Leg het eens uit, Martien.
0: Die mooie drummer is mijn schoonzoon.
1: Jij bent de schoonmoeder van Mario Goossens.
0: Yes, de echte Martien. De schone moeder.
1: Ja, dan kan je niet anders dan ervoor stemmen,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Ja, ja. Maar toch, ja. Het is ook mooie muziek, hoor. Het is niet alleen daarom.
1: Hoe lang is het al je schoonzoon?
0: Schoonzoon, echt 10, maar 15 jaar ken ik hem als... Vriend van mijn dochter en dan 10 jaar getrouwd nu. Alle cijfers.
1: Zeg, de eerste keer dat Mario binnenkwam, wat dacht je?
0: Dat is Filip bijna bij mij in het stoel. Zeg Nathalie, hola! Nou, ik was dan ook al wat jonger nog. Maar het is goed. Het is allemaal gelukt.
1: Uiteindelijk is het een man met een gouden hartje.
0: Ja. En ik kan goed drummen.
1: Ah, ja, dat is het belangrijkste natuurlijk. Hè. Absoluut. Martien, Triggervinger staat een aantal keren in onze lijst, maar ook op 478 met All This Dancing Around. We gaan het draaien. Speciaal voor jou en je schoonzoon. Hey, fijne avond nog, hè.
0: Ja,

0: Trigger Finger op 478. Heel wat mensen hebben erop gestemd. En onder andere ook de schoonmoeder van drummer Mario Martin. Alle beetjes helpen, uiteraard. Het is 12 minuten over 6:30.
1: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
2: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
3: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
2: Nee.
3: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
3: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
8: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
9: Een voorraad kattenbakvulling inslaan. Er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
10: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden. En geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas Van der Bouwheden. Op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
11: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
12: klinken op het wijnfestival.
11: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
12: Oh, dan de thee. En de thee?
11: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: En de thee?
11: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
15: Vier Wereld Chocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
16: Iedereen gelukkig.
15: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
17: Music Matters. De Willy Duizend.

Het zal een van de recentere nummers zijn in onze Willy 1000 uit 2024. Lola Young op 4,77. En Messi. Vraag van Xavier die binnenkomt. Loopt de top 1000 ook in het weekend verder? Nee, dat gaat niet gebeuren, Xavier. Tenzij die goudvissen hier achter mij plotseling pootjes krijgen en de microfoons kunnen openzetten. Maar wat ik je wel kan aanraden is straks Willy Weekend Mix. Elke week is er een andere DJ die echt een super mix maakt en van alles in elkaar draait. Vandaag is dat Christophe Klaas vanaf 7 uur. De moeite waard om naar te luisteren straks.

Nummer 475 in onze Willy Duizend R.E.M. and the One I Love. Er komen er nog drie aan van R.E.M. in deze Willy Duizend die bijna afgelopen is voor deze week. Volgende week gaan we verder vanaf 10 uur op maandag bij Annelies hoor je het vervolg van de Willy Duizend. En de bedoeling is dat we vrijdagavond landen op nummer 1. En of dat de nieuwe is, dat hoor je dan. Nog eentje, 474, Lynyrd Skynyrd. Heel fijn.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
4: Patsers for life!
3: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Raa de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
5: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 7 uur.
7: Goedenavond. Er wordt op maandag 12 oktober gestaakt op het spoor. Dat meldt de Socialistische Vakbond. De NMBS bereidt wel een alternatieve dienstregeling voor, zoals altijd bij stakingen. 12 oktober wordt een grote actiedag van de vakbond tegen de besparingen van de regering. Ook bij de VRT gaan ze dan staken. En op vrijdag 9 oktober is er ook al een betoging in Brussel. Gemengde gevoelens na de veroordeling van Chris van Haverbeke. Die kreeg levenslang voor de moord op zijn dochters en voor de moordpoging op zijn ex. De familie van de slachtoffers reageert opgelucht, maar euforie is er zeker niet. Je hoort de advocaat van de mama.
8: De kinderen komen er niet meer terug, Ona en Maud. Die zijn onherroepelijk weg, maar het resultaat stemt haar tevreden. Maar zij blijft zeggen, ja, ik ben levenslang gestraft.
7: Ook Van Haverbeke kan leven met de uitspraak, dat zegt zijn advocaat.
9: Chris Van Haverbeke berust daar volledig in. Hij weet zeer goed dat wat hij gedaan heeft, dat onvergeeflijk is, dat onbegrijpelijk is. Dus in die zin, ja, dat een levenslang in de lijn der verwachtingen lag.
7: Chris van Haverbeke kan nog in cassatieberoep gaan. Ex-politica Siemel Kawakibi vraagt een vrijspraak. Dat heeft haar advocaat gezegd voor de rechter in Antwerpen. En als ze toch schuldig zou zijn, dan vragen ze om haar geen straf te geven. Omdat na ruim 5 jaar de redelijke termijn volgens hem overschreden is. El Kawakibi wordt verdacht van fraude met subsidies. Ze reageerde achteraf kort, net als haar advocaat.
10: We gaan nog geen commentaar geven. Het is nog niet gedaan. We gaan echt wachten uit respect voor de rechtbank tot alles en iedereen heeft gesproken. Dankjewel.
11: De debatten zouden vandaag gesloten worden, maar dat is niet het geval. Dus we gaan voort.
12: We hebben u duidelijk horen zeggen, ik vraag een vrijspraak.
11: U was erbij. Dat heb ik dat gezegd. Hè.
7: El Kawakibi geeft toe dat er fouten gemaakt zijn, maar zegt dat die nooit bewust waren. Omdat haar advocaat zo lang sprak, gaat het proces later deze maand voort. En ons land heeft zijn eerste medaille te pakken op het EK wielrennen in Slovenië. Niels Driessen werd derde in de wegrit bij de belofte en pakt dus brons.
13: Met de benen die ik vandaag had, dat goud moeilijk te halen was. Ik voel me niet echt super. Ik denk misschien dat de vermoeidheid er toch wel aan het inkruipen is. Met de jetlag van Canada en zo, dat er misschien ook wel iets mee te maken heeft. Maar ja, ik ben op zich wel tevreden. Ik had misschien op nog iets meer gehoopt. Maar ik denk met de omstandigheden was dit wel het hoogst haalbare.
7: Het goud ging naar een Spanjaard, het zilver naar een Pool. Vanavond en vannacht vrij helder, minima rond 10 graden. Dit weekend vrij zonnig met soms wat wolken, maxima rond 20 graden dan. En dat is ook zo begin volgende week.
5: Willy. Music Matters.
6: De Willy Weekend Mix.

Na een hele week wheelie-duizend dans je het weekend in met funzige rock and roll. En Christophe Klaas die begint met Sleaford Mods en Amy Taylor. Dit is Nudge It.

0: Maximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is louche.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
4: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
4: Ja.
5: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
4: Ja, ja, oh. Ja, schat.
0: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
7: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
9: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
10: Hallo.
9: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
10: Ja, ik wil autotechniek studeren.
9: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
10: Maar ja, tuurlijk, want dat is goed voor het milieu.
9: Ja.
10: En dan krijg ik misschien wat centjes.
9: Nou, dat is slim, dat is heel slim.
11: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
12: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
13: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
12: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
14: Ja, dat was de deur.
13: Ja.
14: En wat nu?
13: Ik bel direct de makelaar.
12: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
15: Mannekes!
16: Bompie!
15: Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
16: Wow!
15: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
17: Ik heb er al direct 2 nodig.
18: Oh, ik heb 20.
17: Dacht het wel.
15: En wel, het is het moment.
19: Hoe maak je het?
20: Samen met Gamma.
19: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
21: Profel.
22: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
23: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
24: It's a Sunweb holiday.
25: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
26: De Willy Weekend Mix met Christophe Klaas.

0: Joehoe.
1: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
0: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
1: Oh my, zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
3: Bepat.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.
4: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
5: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Go Yellow!
7: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
8: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
7: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
9: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
13: De Willy Weekend Mix.

0: Wat een feest al. De vrijdagavond is echt goed gestart. Straks nog meer goede rock en roll van onder andere The Cramps, Jerry Lee Lewis, Can't Heat en Bronski Beat. Allemaal vakkundig in elkaar gedraaid door Christophe Klaas. Als je graag weet waar je hem live kunt zien draaien, volg hem op Instagram. Dat is @ChristopheKlaas. Christophe met een K en Klaas met een C.
1: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
2: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
1: Was dat alles, meneer?
2: Geef mij ook nog 1.
1: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
2: Ja, en currysaus.
1: En dat is voor hier op te eten?
2: Nee, het is voor...
3: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
4: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 8 uur.
5: Goedenavond. Er wordt op maandag 12 oktober gestaakt op het spoor. Dat meldt de Socialistische Vakbond. De NMBS bereidt wel een alternatieve dienstregeling voor, zoals altijd bij stakingen. 12 oktober wordt trouwens een grote actiedag van de vakbond tegen de besparingen van de regering. Ook bij de VRT gaan ze dan staken. En op vrijdag 9 oktober is er ook al een betoging in Brussel. Brieven en pakjes versturen met B-post wordt duurder vanaf volgend jaar. Een gewone postzegel gaat van €1,63 nu naar €1,77. Bij een priorzegel komt 21 cent bij. En ook de prijs om een pakket te versturen stijgt met gemiddeld 4,5% naar gelang de grootte en het gewicht. B-post sluit niet uit dat de prijzen volgend jaar nog eens zullen stijgen door de inflatie. Nog nooit hebben we zoveel ouderschapsverlof genomen dan in augustus. Dat blijkt uit cijfers van de RVA. Een goede 118.000 Belgen deden dat, of 1.200 meer dan in augustus vorig jaar. Alleen tijdens de coronaperiode waren dat er nog meer, maar toen waren er speciale regels, omdat ouders thuis moesten werken en de kinderen niet naar school konden. En de Rode Duivels beginnen over 3 kwartier aan hun 3e groepswedstrijd in de Nations League in Luik tegen Turkije. Maxime de Kuiper, Dodi Lukebakio en Hans van Aken staan aan de aftrap, net als Charles de Ketelaar. Geen Romelu Lukaku dus in de spits. En die kan later mogelijk misschien nog invallen. Vanavond en vannacht vrij helder, minima rond 10 graden. Dit weekend vrij zonnig met hier en daar een wolk en een graad of 20.
4: Music matters.
3: De Willy Weekend Mix met Christophe Klaas.
0: Of je je nu aan het klaarmaken bent om naar onze Willy on Tour band te gaan kijken, nog aan de afwas staat, of nog altijd aan het wachten bent tot de pizza geleverd wordt, hier zit je goed om die vrijdagavond te vieren. Je krijgt nog een uur Willy Weekend Mix met Christophe Klaas. En pak maar een shotje, hè. Het is met tequila.

two, tres, cuatro.

0: kijk. Als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
1: Beemsterkaas. Lekker. Echt lekker.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Beemsterkaas. Lekker. Echt lekker.
3: Dit is de Willy Weekend Mix.

Daily Weekend Mix met Christophe Klaas.

0: was de Willy Weekend Mix met Christophe Klaas. Als je meer wil horen van Christophe, vind een linkje naar zijn kanalen op onze Instagram. En mocht je denken, ik ben nog lang niet klaar met feesten, je vindt alle weekendmixen van de voorbije weken terug op onze site willy.radio en in de app.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond. Brieven en pakjes versturen met B-post wordt duurder vanaf volgend jaar. Een gewone postzegel gaat van €1,63 nu naar €1,77. Bij een priorzegel komt 21 cent bij. En ook de prijs om een pakket te versturen stijgt met gemiddeld 4,5% naar gelang de grootte en het gewicht. B-post sluit niet uit dat de prijzen volgend jaar nog eens zullen stijgen door de inflatie. In Wallonië zijn meer dan 50 mensen opgepakt bij nieuwe studentenprotesten. De meeste zijn minderjarigen. Onder meer in Charleroi, Doornik en Luik liep het protest opnieuw uit de hand. Zo werden agenten bekogeld en dreigden jongeren auto's van leerkrachten in brand te steken. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Bij het scholierenprotest in Frankrijk zijn vandaag meer dan 1700 mensen opgepakt. Sinds maandag staat het totaal op meer dan 5000. Ook vandaag kwamen jongeren daar op straat en staken ze van alles in brand. In Marseille zelfs een brandweerwagen. In de Elzas raakte een leerling zwaar gewond door een soort bommetje. En in het oosten van Frankrijk sloegen jongeren een agent bewusteloos. De totale schade in Frankrijk loopt in de miljoenen euro. De scholieren protesteren al dagen tegen het personeelstekort en de overvolle klassen. En Emilio Ferreira is de nieuwe trainer van tweede klasser Patro Eijsden. Hij volgt er Stijn Steijnen op die zelf opstapte omdat de resultaten tegenvallen. Ferreira is 59 en werkte eerder onder meer bij Beveren, Club Brugge en Racing Genk.
2: Music Matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. De septemberverklaring van de Vlaamse regering is goedgekeurd. Na bijna 11 uur debatteren in het parlement en het gebeurde zoals verwacht een meerderheid tegen oppositie.
3: Collega's, heeft iedereen gestemd? Dan is dit het einde van de stemming. 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
2: Minister-president Diependalen kan zich dus weer met andere dingen bezighouden, zoals de aanstelling van een nieuwe definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. Voorbeeld. Voor het eerst in een jaar tijd zijn weer meer Vlaamse bedrijven van plan om mensen aan te werven. Het gaat om 3 op de 10 bedrijven. Dat lijkt uit een nieuwe rondvraag van HR-bedrijven SD Works. Een positief signaal, maar toch denken ook heel wat bedrijven eraan om mensen te ontslaan. Annelies Rottiers van SD Works.
4: Een ontslagintentie van 15% blijft ook wel hoog. Die blijft ook wel gelijk als vorig kwartaal. Ja, als we de beide bij elkaar neemt, dan blijft nog wel voorzichtigheid. Nu, een werknemer kan ontslaan worden omdat er inderdaad te weinig werk is, of neemt zelf ontslag en dan kan die wel vervangen worden. Hè. Dus dat zijn eigenlijk wel de nuances die we ook wel zien in de cijfers.
2: Ook op nationaal niveau zijn er meer bedrijven die willen aanwerven, bijna 3 op de 10. In Wallonië zijn meer dan 50 mensen opgepakt bij nieuwe studentenprotesten. De meeste zijn minderjarigen. Onder meer in Charleroi, Doornik en Luik liep het protest opnieuw uit de hand. Zo werden agenten bekogeld en dreigden jongeren auto's van leerkrachten in brand te steken. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Bij het scholierenprotest in Frankrijk zijn vandaag meer dan 1700 mensen opgepakt. Sinds maandag staat de teller daar op meer dan 5000. Ook vandaag kwamen jongeren op straat en staken ze van alles in brand. In Marseille zelfs een brandweerwagen. In de Elzas raakte een leerling zwaar gewond door een soort bommetje. En in het oosten van Frankrijk sloeg jongeren een agent bewusteloos. De totale schade in Frankrijk loopt in de miljoenen euro's op. Scholieren protesteren al dagen tegen het personeelstekort en de overvolle klassen. Emilio Ferreira is de nieuwe trainer van tweede klasser Patro IJsde. Hij volgt er Stijn Stijnen op, die zelf opstapte omdat de resultaten tegenvielen. Ferreira is 59 en werkte onder meer bij Beveren, Club Brugge en Racing Genk. En Cristiano Ronaldo en de Portugese voetbalbond zitten volgende week samen over de ruzie met de bondscoach. Ronaldo moest een hele match op de bank zitten en dat vond hij niet kunnen, waarop hij zijn privéjet pakte en naar Madrid vloog. Volgens Portugese media meteen het einde van Ronaldo bij de nationale ploeg, maar daar wil de Portugese bond dus toch nog eens over praten. Vannacht wat hoge wolken, kans op mist en minima rond 10 graden. Morgen start zonnig, later komen er wolken opzetten en een graad of 21. Zondag zon en stapelwolken en een graad of 20 opnieuw.
0: Willy.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Onze Rode Duivels hebben een derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen met 3-0 tegen Turkije. Kevin De Bruyne scoorde de eerste twee doelpunten. Invaller Romelu Lukaku maakte de derde. Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9. België is tweede met 6 en Italië heeft 4 punten. De Turken staan laatste zonder punten. De septemberverklaring van de Vlaamse regering is goedgekeurd na bijna 11 uur debatteren in het parlement, waarbij de oppositie het hele akkoord afschoot en het gebeurde zoals verwacht meerderheid tegen oppositie.
3: Collega's, heeft iedereen gestemd? Dan is dit het einde van de stemming. 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
2: Minister-president Diependalen kan zich nu weer focussen op andere dingen, bijvoorbeeld het aanstellen van een nieuwe definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. Voor het eerst in een jaar tijd zijn weer meer Vlaamse bedrijven van plan om mensen aan te werven. Het gaat om 3 op de 10 bedrijven, blijkt uit een nieuwe rondvraag van HR-bedrijf SD Works. Een positief signaal, maar toch denken ook heel wat bedrijven eraan om mensen te ontslaan. Annelies Rottiers van SD Works.
4: Een ontslagintentie van 15% blijft ook wel hoog. Die blijft ook wel gelijk als vorig kwartaal. Ja, als we de beide bij elkaar neemt, dan blijft nog wel voorzichtigheid. Nu, een werknemer kan ontslaan worden omdat er inderdaad te weinig werk is. Of neemt zelf ontslag en dan kan die wel vervangen worden. Hè. Dus dat zijn eigenlijk wel de nuances die we ook wel zien in de cijfers.
2: Ook op nationaal niveau zijn er meer bedrijven die willen aanwerven. Bijna 3 op de 10. Vannacht wat hoge wolken, kans op mist en minima rond 10 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken, maxima rond 21 graden. Zondag zon en stapelwolken en een graad of 20. Vivi.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Onze Rode Duivels hebben gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije in hun derde groepswedstrijd in de Nations League. Twee goals van Kevin De Bruyne en een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort de bondscoach Mark van Bommel.
3: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd. Misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
2: Maandag volgt de laatste groepsmatch tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst na een tweede keer geel. En nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9, België tweede met 6 punten. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een bestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon dat nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd ze afgevoerd naar het ziekenhuis. En tegen 2050 stevend ons land af op 1 miljoen kinderen die bijziend zijn. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de optiekers in ons land. Die roepen op om myopie, want dat is de officiële naam van bijziendheid, serieuzer te nemen met preventiecampagnes en betere opvolging. Uit studies blijkt dat de helft van de wereldbevolking tegen 2050 een bril of lenzen draagt. Vannacht wat wolken en kans op mist. Het koelt af tot minimaal 10 graden. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten, 21 graden dan. Zondag zon en stapelwolken bij een graad of 20. En dat is ook het weerbeeld voor begin volgende week.
1: Music Matters.